0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Groot nieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Vrijdagochtend. Wat goed dat je de radio hebt aanstaan op dit tijdstip. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Marijke Gerrels. En die heeft een vraag voor je. Durf jij te getuigen? Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Spreuken 17, vers 17. Daar staat: een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

0: Jerry Gale, you're the name above all names. Durf jij te getuigen van je geloof? Waarschijnlijk als je deze vraag nu zo hoort, dan denk je ja, tuurlijk. Is niets mooiers dan het goede nieuws brengen. Maar durf je dat ook nog steeds als de situatie wat lastiger wordt? Als iemand waarmee je praat misschien wel helemaal niks van het geloof moet weten. Of je in een land bent waar het vertellen over je geloof gevaarlijk is. Het is belangrijk dat we durven te getuigen. Dat horen we ook in de overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors.
1: We horen over prachtige ontmoetingen van de levende Jezus met moslims die daardoor tot geloof komen. Ook Gulshan uit Pakistan is zo tot geloof gekomen. En niet alleen had ze een ontmoeting met Jezus, hij genas haar ook van haar verlamdheid. Daarna wilde ze iedereen vertellen wat er gebeurd was, maar dat viel niet goed. Ook in het Johannesevangelie ontmoeten we een man die door Jezus genezen is, van wie zijn getuigenis niet goed valt. Durf jij anderen te vertellen wat Jezus voor je gedaan heeft, ook als het niet goed valt? Het verhaal van Gulshan. Een aantal jaren geleden woonde er in Pakistan een meisje dat Gulshan Fatima heette. Gulshan was verlamd. Toen ze een half jaar oud was, had ze tyfus gekregen en daar had ze de verlamming aan overgehouden. Helaas was er niets aan te doen. Ze kwam uit een rijk gezin en haar vader had haar toen ze 14 was meegenomen naar Engeland, naar de beste specialisten. Maar die kon haar niet helpen. Omdat haar vader een vrome moslim was, nam hij Gulshan daarna ook mee naar Mekka, naar de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. En daar werd voor haar genezing gebeden. Maar tot grote teleurstelling van Gulshan en haar familie gebeurde er niets. Gulshan was een heel gelovig moslimmeisje dat heel veel bad. Ze bleef ook om genezing bidden, jarenlang. Toen ze 17 was, overleed haar vader vrij plotseling. Dat was een grote klap voor het gezin en voor Gulshan. Ze had veel van haar vader gehouden en nu wilde ze eigenlijk niet meer blijven leven. Er was niets meer om voor te leven. Haar moeder was al lang geleden overleden. Haar broers en zussen trouwden één voor één. Maar omdat zij verlamd was, kon ze met niemand trouwen. Zo was dat in hun cultuur. Eigenlijk wilde ze een einde aan haar leven maken, maar dat is in de islam een grote zonde. Daarom begon ze huilend tot God te spreken en toen ze dat deed had ze voor het eerst het gevoel dat er echt naar haar geluisterd werd. Ze hoorde een stem zeggen: "Ik laat jou niet sterven, ik zal je in leven houden." Ze zei tegen de stem dat ze niets meer had om voor te leven, dat ze verlamd was en geen vader meer had. De stem antwoordde: "Wie gaf ogen aan de blinden? En wie maakte de zieken gezond? En wie genas de melaatse en wie deed doden opstaan? Ik ben Jezus, zoon van Maria. Lees over mij in de Koran, in de Sura Mariam." Na de begrafenis van haar vader begon Gulshan in de Koran te lezen, in haar eigen taal, het Urdu. Daar las ze over Jezus en over de grote wonderen die hij gedaan had. De jaren erna bad ze voortaan tot Jezus en vroeg ze hem of hij haar wilde genezen. Er gebeurde niets, maar toch werd haar geloof in Jezus steeds sterker. Op een dag riep ze het wanhopig naar hem uit: "Als u het kunt, genees mij en zo niet, zeg het dan." Daarna werd haar hele kamer licht en er stond iemand in haar kamer die zei dat hij Jezus was en dat ze naar hem toe moest komen lopen. Ze kon helemaal niet lopen, maar probeerde het toch. En toen kon ze een paar passen lopen en legde Jezus zijn hand op haar hoofd. Daarna was ze helemaal genezen. Natuurlijk ging ze dat aan haar familie vertellen. Die waren stom verbaasd, maar wel heel blij voor haar. Alleen bleef Gulshan maar vertellen wat er gebeurd was en dat Jezus haar had genezen. Na een tijdje merkte ze dat dat niet goed viel bij haar familie. En tenslotte zeiden ze tegen haar: "Je moet zeggen dat Mohammed je genezen heeft." Haar familie was bang voor de andere moslims in Pakistan. In Pakistan en in de meeste islamitische landen mag je geen christen worden als je moslim bent. We weten van de ranglijst christenvervolging van Open Doors dat ook in de islamitische landen de christenen erg vervolgd worden. En Gulshan wilde nu christen worden. Uiteindelijk moest ze vluchten, want haar eigen broers dreigden haar om het leven te brengen als ze niet brak met Jezus. Maar ondanks alles was ze blij, want ze kende nu Jezus en ze was genezen. En daar bleef ze over vertellen, nu in het buitenland.

0: Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Als ik naar de bergen kijk. Daarvoor hoorde je in het eerste gedeelte van de overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors het indringende verhaal van een moslim die tot geloof komt en daarover vertelt aan haar familie. Durf te getuigen, ook als het moeilijk is.
1: Johannes 9. In Johannes 9 lezen we het verhaal van een blindgeboren man die door Jezus genezen wordt. De omstanders willen weten wat er gebeurd is, want ze kennen deze man. Hij was altijd een bedelaar geweest vanwege zijn handicap. In Johannes 9, vers 8 tot 12 lezen we: zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: ik ben het echt. Toen vroegen ze: hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei: iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. De mensen nemen de man dan mee naar de fariseeën en die zijn hoogst verontwaardigd, omdat dit alles op een sabbat is gebeurd. En op een sabbat mag je geen deeg maken en dus ook geen modder, zoals Jezus gedaan heeft. De ouders van de man worden er ook bij geroepen en aan hen wordt gevraagd of dit echt hun zoon is en of hij echt weer kan zien en hoe dat dan kan. Maar zijn ouders houden zich op de vlakte. Ze weten dat ze uit de synagoge gestoten zullen worden als ze toegeven dat Jezus de Messias is en dat hij hun zoon heeft genezen. Tegen de ouders wordt vervolgens gezegd dat ze God de eer moeten geven, niet Jezus. Net zoals tegen Koeljan gezegd werd dat ze Mohammed de eer moest geven, niet Jezus. Als je uit de synagoge werd gezet, dan verloor je iedereen om je heen. Dat was je vertrouwde kring. Je stond er dan voortaan helemaal alleen voor. Zo kan het ook voor ons moeilijk zijn om in te gaan tegen de mensen om ons heen, de mensen uit onze eigen kring. Misschien heb jij ook bijzondere dingen met Jezus meegemaakt. Waarschijnlijk wel, daarom geloof je. Daarom luister je nu naar deze uitzending. Of misschien geloof je nog niet, maar ga je binnenkort bijzondere dingen meemaken met Jezus en is het geen toeval dat je nu naar deze uitzending luistert. Maar als je iets bijzonders met Jezus hebt meegemaakt, durf je dan erover te praten met je vrienden, met je familie, op het werk, ook als je weet dat het niet goed zal vallen. Die genezen man is heel dapper. Hij spreekt openlijk over het wonder en hij vertelt precies hoe het gegaan is. Vaak durven mensen die iets bovennatuurlijks hebben meegemaakt daar niet over te praten, omdat ze bang zijn voor de reacties uit hun omgeving. Als dominee spreek ik regelmatig mensen die heel bijzondere dingen hebben meegemaakt met Jezus. Maar als ze dat dan aan mij vertellen, zeggen ze erbij: ik vertel het alleen aan jou. Ze vertellen het alleen aan mij omdat ik dominee ben. Want ze zijn bang dat de mensen om hen heen hun voor gek zullen verslijten als ze vertellen wat ze meegemaakt hebben. En ik vind dat zelfs zo jammer. Het is zo bemoedigend om van elkaar te horen wat we met God meemaken vandaag de dag. Koeljan en de blindgeboren man zwijgen niet over wat Jezus voor hen gedaan heeft. Hoe is dat voor jou? Ik hoop maar dat jij ook openlijk durft te praten over wat Jezus voor je gedaan heeft. Het zal je niet zoveel kosten als Koeljan, die moest vluchten voor haar leven. En als de blindgeboren man die uiteindelijk verstoten werd uit de synagoge en het voortaan alleen moest zien te rooien. Allebei verloren ze hun sociale vangnet en moesten ze een heel nieuw leven beginnen. Maar ze hoefden het niet alleen te doen. Ze kenden nu Jezus. Jij kent Jezus ook. Misschien is het goed om aan God te vragen met wie je dat zou kunnen delen deze week. Misschien laat hij je een gezicht zien of komt er een naam in je gedachten. Je hoeft in elk geval niet alleen iemand te vertellen over wat je met Jezus hebt meegemaakt. Jezus is bij je. Dat heeft hij beloofd.

0: prachtig lied van Hillsong. Je hoorde None But Jesus. Daarvoor de overdenking van Marijke Gerrels. Misschien heeft het jou wel aangemoedigd om vandaag ook te getuigen van je geloof. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest naar Elise Manna. Dit is de brug over woelig water.
1: Als

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meesten probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, dat zijn dan toch de woorden die ik onthoud, hè. In heel Nederland gaat uiteindelijk de zon schijnen. Overal. Dat is een mooie boodschap die we mogen horen op deze vrijdagochtend. 6:01 en zometeen begint de nieuwe morgen. Ik heb For King and Country voor je klaarstaan. En de vraag is, wat mag ik daarna voor je draaien? Kom erdoor met de titel en artiest van je favoriete plaat. Titel en artiest en misschien hoor je hem zometeen.
6: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.

0: net zo makkelijk retour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
7: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
14: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

Tree en Relate hoorde je aan het begin van deze nieuwe dag. Het is vrijdagochtend, 6:07. En je luistert naar De Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio aan het begin van misschien wel jouw vakantie of aan het begin van jouw weekend. Ja, want onderweg zag ik ze alweer hoor, de dakkoffers, mensen die vakantie hebben. Vandaag start de vakantie voor regio Zuid. Regio Noord was al aan de gang en vanaf volgende week regio Midden. Ja, dus de vakantiestemming die zit er lekker in deze ochtend. Mijn vraag aan jou is dan ook, wie ben je en waarom ben je wakker? Je mag het doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Wie ben je en waarom ben je wakker als je dan een berichtje stuurt? Dan zet ik je op de lijst met wakkere mensen. Maar zo aan het begin van deze nieuwe dag vraag ik ook altijd aan je, met welke plaat zou je wakker willen worden? Nou, ik zit even een berichtje van Chaco te openen. Die zegt, goedemorgen, ik wil jou en alle luisteraars een prachtige dag toewensen. Zou je willen draaien het pelgrimslied van Rago Rozier en Elbert Smelt? Een groeten aan een ieder en een mooie uitzending. Dit lied is lekker voor onderweg naar mijn werk in Apeldoorn. Nou, bij deze Chaco, Elbert Smelt en Rago Rozier.

0: Prachtig gezongen in het Afrikaans. Albert Smelt en Rago Rozier met Pelgrimsgebed.
1: De dagtekst.
0: Dan de dagtekst van vandaag. Dat is een tekst uit de Spreuken, Spreuken 17, vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. De dagtekst van vandaag, Spreuken 17, vers 17.

Mar en I Will Wait. Daarvoor Lef en Herder van mijn hart. Het is 6:09. Hele goede morgen. Roel, die stuurt een mooie foto mee onderweg met de vrachtwagen. Goedemorgen, Joeri. Wie ik ben? Roel. Waarom ik wakker ben? Geen idee. De wekker die ging af. Het is zonnig weer. Ga maar een dagje op de stenen kar rijden. Op de kraan van het zonnetje genieten, laat hij weten. Marien, de taxichauffeur, is wakker. Gaat zometeen weer mensen ophalen om 7:15. Hij wenst iedereen een mooie en gezegende dag. En John die meldt zichzelf wakker vanuit Arnhem. Nou ja, terwijl jij misschien nog aan je eerste koffie zit, rijdt André al met 15 ton, let op, 15 ton kruidnoten richting Weert. Vanmorgen om 5:00 vertrokken. Kruidnoten in juli, ja, het kan blijkbaar allemaal. Vanavond komt hij nog langs de residentie in Renen bij ons om de hoek. Laat hij weten. Oké. André is niet de enige op de weg. Wim die rijdt met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Leeuwarden. Arjan die maakt een rondje Noord-Holland, is onderweg naar Sint Pancras. En Steven doet nog 4 adressen in België en toert daarna lekker het weekend in. Oh, Gert-Jan van de partij stapt zometeen op de fiets naar Waalwijk. Hij zegt erbij dat hij daarvan geniet. Dat is belangrijk, Gert-Jan. En mooi dat je weer verbonden bent met de radio. Ja, thuis gebeurt er ook van alles. Lydia vroeg wakker dan anders, want er wordt vanochtend een koelkast bezorgd. Nogali is aan het opruimen, haar weekend begint vandaag al. En Miranda die gaat zometeen naar de scooterhandel voor haar scootmobiel. En Wanda uit Kampen die werkt met Grootnieuwsradio aan Wakker. Bij haar draait de radio de hele nacht door. Zometeen eerst koffie en even knuffelen met de kat. Garfield heet hij. En daarna dan komt de ochtendzorg bij haar langs. Ze laat weten, het is niet altijd makkelijk, maar elke dag ziet ze de zegeningen die de Heer op haar pad stuurt. Mooie Wanda, dankjewel voor je berichtje. Sandra uit Bodegraven bereidt zich voor op een dag in het hospice. En ook Corine is erbij, al van haar ogen bijna weer dicht. Nou, even volhouden, Corine. Koffie erin en misschien dat het dan weer goed komt. Verder een hele goede morgen aan Corina, Marjolein, Daniel uit Herwijnen, Remco, Rosa, Rolf. Fijn dat jullie allemaal van de partij zijn deze ochtend. Zometeen heb ik de groot nieuwsupdate voor je. Ook muziek van Joke Buijs, onderweg en eerst is dit Red Mullins met een klassieker. Een

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: en G-Roots in alles. 6:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME uitrukken. Teleurgestelde fans bekogelden de politie. Door extreme hitte is het in de zomer veel drukker in ziekenhuizen dan vroeger, meldt het AD. In Eindhoven verdubbelde de instroom van kwetsbare patiënten. Een ander ziekenhuis zette extra personeel stand-by. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door bosbranden. De meeste probeerden met hun auto te ontsnappen aan het vuur, melden Spaanse media. Een brandweerman raakte gewond.
2: Grootnieuws update.
0: Tom de Nooier is gisteravond beëdigd als wethouder in Oldebroek. Zijn partij Christelijk Verbond Oldebroek won de verkiezingen en kreeg 7 zetels. De nieuwe coalitie hijst de regenboogvlag niet meer en schrapt het LHBTI-beleid. En dat leidt landelijk tot ophef. Bij het gemeentehuis demonstreerden gisteravond zo'n 100 mensen tegen dat besluit. Het protest verliep verder rustig. Vandaag is een nieuwe aflevering van onze podcast Grootnieuws van de Week verschenen, waarin Tom vertelt dat juist geloof hem drijft tot radicale keuzes.
3: Ik denk dat een christen ook radicaal stelling moet nemen. Ik had het net al over objectieve waarheid. Ik geloof dat het evangelie dat is. Maar er zijn ook dingen die objectief gezien niet waar zijn, of leugens zijn, of slecht zijn voor een samenleving. En die liefde heb ik ook voor de waarheid. Dus dat betekent dat ik ook stelling moet nemen op het moment dat het schadelijk is, bijvoorbeeld voor onze samenleving.
0: Het hele gesprek tussen Tom en mijn collega Annemarie kun je nu beluisteren in de podcast Groot Nieuws van de Week. En in Iran raken tientallen christelijke gezinnen hun huis kwijt, nu de overheid de oudste protestantse kerk van het land in beslag neemt. De gezinnen wonen al generaties lang op het terrein van de Sint-Peterskerk in Teheran en moeten daar binnen enkele weken weg zijn. Volgens de mensenrechtenorganisatie International Christian Concern hebben veel van hen weinig geld en leunen ze op steun uit de kerk. Het kerkgebouw komt nu in handen van een organisatie van de Iraanse staat. En ouders in de Spaanse regio Madrid kunnen al tijdens de zwangerschap kinderbijslag en belastingvoordeel aanvragen. De regio telt een embryo voortaan mee als volwaardig gezinslid, schrijft het Nederlands Dagblad. Vanaf de 14e week van de zwangerschap kunnen gezinnen regelingen aanvragen, zoals subsidie voor schoolmaaltijden. Aan de regels voor abortus verandert de wet niets. Wel botst de erkenning van het embryo als persoon met de koers van de Spaanse regering, die abortus juist in de grondwet wil vastleggen. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, maar in het noordoosten eerst nog wat wolkenvelden en plaatselijk mist. Het wordt 24 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Ook in het weekend veel zon, in het noorden ook wat bewolking, en het wordt dan nog net iets warmer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.
5: Joeri van de Geest.
0: Vrienden, een hele goedemorgen op deze vrijdagochtend. Zometeen Wij Zien Jezus, Be Thou My Vision. En nu is Michael W. Smith, Above All.
2: De Nieuwe Morgen

daarvoor Michael W. Smith en Above All. Nou, de vakantiestemming zit er goed in vanochtend. Meerte, Jan en Arike rijden momenteel op de A50 naar Vliegveld Eindhoven. Bestemming is Albanië. Veel plezier er met z'n drieën. En waar de een vertrekt, komt de ander weer thuis. Sione, die is onderweg naar Schiphol om de ouders op te halen. 4 maanden in Bali geweest, dus wordt weer een mooi weerzien vanochtend. Bij Eva stapt vandaag het hele gezin de auto in, want de kinderen die gaan naar opa en oma. Haar man een dag op stap met zijn werk en zelf gaat ze ook aan de slag. Ja, en dan beginnen pas van dit weekend gaan ze de tuinen aanleggen. Als het mee zit, ligt de terras er zondag ook. Dus nou, heel veel sterkte met dat gesjouw even. Harald die zit gezellig naast een collega in de auto. Die hebben ze thuis maar even opgehaald, want ze dacht dat het zaterdag was. Het is echt vrijdag hoor, zeg het maar tegen haar. En dat zegt het hele team van Heren van de Vis. Henk uit Barneveld bezorgt vandaag meubels in het oosten van het land. Hele goede reis, Henk. En tot zover even wat namen van de lijst met wakkere mensen. Hij ligt nog voor mijn neus, hoor, dus je kan gerust nog een berichtje sturen met de Groot Nieuws Radio-app. Gaan we zo meteen lezen uit de Bijbel. Lucas 7, vers 24 tot en met 35. Waar Jezus met de mensen om hem heen gaat in gesprek over Johannes de Doper. Dat zo.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 7, vers 24 tot 35 uit de Basisbijbel. De mannen gingen terug naar Johannes. Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen over Johannes: waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer in de wind wuift? Nee. Maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijk man in dure kleren? Nee, want de mensen met dure kleren en een rijk leven wonen in de paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg jullie dat hij zelfs belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat: ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, er geen belangrijker profeet is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Alle mensen die naar Johannes luisterden, zelfs de belastingontvangers, zeiden dat God gelijk had, dat hij wilde dat de mensen moeten gaan leven zoals hij het wil. En ze lieten zich door Johannes dopen. Maar de farizeeërs en wetgeleerden zeiden dat het allemaal onzin was en lieten zich niet dopen. Waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op de kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen: we gingen bruiloftje spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we begrafenisje spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem zeiden jullie: er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie: hij zit maar te vreten en te zuipen. En hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed. Maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid herkend.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: dat doet hij toch goed, hè? Die Seth Slater, mooie liedjes maakt hij. Bye, bye, bye, zo heet deze. Bye, bye. En dat zeg ik ook, nou, in ieder geval gedag tegen Martin. Hij zegt, het is mijn laatste werkdag. Daarna heeft hij 4 weken vakantie. Vandaag nog even thuis zijn laatste rapportage afronden. En dan zit het werk erop voorlopig. En hij doet de groeten aan zijn collega Willem. Dus bij deze Willem, je krijgt de groeten. Charco en Marika, die hoeven niet meer af te tellen. Die zitten al midden in de vakantie. Vanmorgen om 5 uur vertrokken richting Spanje. Op weg naar de camping Vel Emporda. De tieners Minke, Tijm en Lize die slapen achterin. En voorin wordt lekker meegezongen met Groot Nieuws Radio. Dus een hele goede reis daar en op weg naar het zuiden. Daniel houdt het iets dichter bij huis. Die is lekker aan het hardlopen. Aan een meertje zal te zien op de foto die hij meestuurt. En Neeltje stapt zometeen in de leenauto om haar eigen auto op te halen bij de garage. Daarna aan het werk. En in het weekend wacht een dagje Ameland waar haar zoon momenteel zit. Jack die werkt nog even door tot 11:30. Doet dan een middagdutje, een siesta, een tukkie. En ook dan begint zijn weekend, dus dat klinkt als een goed plan. En Ernst-Jan die gaat zometeen eerst naar de fysiotherapeut. Daarna boodschappen doen voor komende week. En hij kijkt uit naar zondag, want dan gaat hij weer naar Mozaïek 0318. Sinds kort zijn nieuwe kerkgemeente, dus veel zegen daar, Roelof of Ernst-Jan. Dan Klaas, goedemorgen.
1: Ja, en dan ben ik onderweg naar mijn mogelijk nieuwe werkgever. Contract tekenen. Wel spannend hoor.
0: Hey, spannend.
1: Na ruim 20 jaar. Weer eens een keer een laatste stap nog doen. Ik ben bijna 62. Wel bijzonder.
0: Dankjewel Klaas. En inderdaad een bijzondere activiteit. Succes met het ondertekenen van het contract. En over jou natuurlijk alvast een heel mooi weekend gewenst. Zometeen de nieuwsupdate van 7 uur.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt, en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
7: Goedemorgen, zometeen in de Nieuwmorgen. Muziek van Kissing Crowns en The Voice of Truth.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
7: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
8: Met Joeri van der Geest.
7: Het christelijke radiostation.

0: more praise. Yeah.
1: Casting Crowns en The Voice of Truth. Er zijn altijd stemmen die zeggen dat je iets niet kunt, dat je te klein bent, dat het allemaal mislukt. Maar er klinkt ook een andere stem en dat is de stem van God die zegt dat Hij erbij is als jij iets doet. Als jij een stap waagt, een stap in het diepe en naar die stem mag je luisteren. Hoorde je net Mark Hall van de Casting Crowns zingen The Voice of Truth. En dan ook nog eens de live uitvoering ervan. Dus nou, zeker lekker mee kunnen zingen erop. Hele goede morgen, het is vrijdag 10 juli. Vandaag in het Noordoosten wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon, dat is toch lekker. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Wie ben je, waarom ben je wakker? Je mag het laten weten in de Groot Nieuws Radio app. Gaan wij het zo meteen hebben over AI, kunstmatige intelligentie, AI. Kan dat helpen om te groeien in het geloof? Nou, er zijn natuurlijk wat meningen over verdeeld, maar bij Jesus.net zien ze wel wat kansen. Deze week hebben ze iets nieuws gelanceerd wat met AI te maken heeft. Best wel interessant. Gaat er zo meteen over hebben.
2: De dagtekst.
1: Na de dagtekst van vandaag, Spreuken 17, vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. De dagtekst van vandaag, Spreuken 17, vers 17.
3: I'd be lying if I said that I'm okay.

0: Megan Woods en I Believe You. Het is 13 minuten over 7. We gaan het hebben over AI. Ja, hij is altijd beschikbaar, heeft een bijna oneindige theologische kennis. En het helpt je altijd graag om dichter naar God te groeien. Nou, het is in ieder geval het idee achter de Hello Bible app. De door AI gedreven app van Jesus.net is deze week ook in Nederland geïntroduceerd. In Frankrijk bleek het al een groot succes. Intussen al meer dan 6 miljoen gesprekken die in de app zijn gevoerd. Ik ga het erover hebben met Jan-Willem Bosman van Jesus.net. Goedemorgen, Jan-Willem.
1: Goedemorgen, Jori.
0: Ja, die app die bestond al een tijdje in het buitenland, nu ook in Nederland. Hoe zou je de app zelf omschrijven?
1: Ja, het is eigenlijk bedoeld als een app die je helpt om de Bijbel te lezen.
0: Ja.
1: Heel kort.
0: En hoe komt AI daar dan bij kijken?
1: Nou, wat we doen binnen Jesus.net is dat we altijd proberen om mensen die op zoek zijn naar geloof en die willen groeien in hun geloof, om die te begeleiden daarin. En daarin gebruiken we altijd moderne technologie. We hebben allerlei producten daarin. We doen ook bijvoorbeeld Ik Wonder Jou. Misschien kennen mensen dat ook wel. Waardoor mensen groeien in hun geloof. Maar wat we ook merken is dat mensen, als ze de Bijbel lezen, dat ze dat soms best wel lastig vinden. En dat ze dan sommige dingen niet begrijpen. En wat is de precieze bedoeling hierachter? En wij hebben gedacht van, nou, dan is het goed om ook daarin kunstmatige intelligentie te gebruiken. Wat je helpt om dingen helderder te krijgen die daarvoor niet helder waren. Maar heel veel mensen doen dat. Die gaan al gewoon met hun vragen naar ChatGPT toe of naar andere AI-producten. Maar wat wij hebben gedacht is van, ja, het is belangrijk dat er ook een goede Bijbelse basis onder ligt. En dat je niet zomaar erop vertrouwt dat ChatGPT jou de juiste antwoorden geeft. Dus dat heeft mijn vriend en collega in Frankrijk, Eric, heeft dat gebouwd. Gebruikmakend van allerlei AI-oplossingen. En dat is uiteindelijk Hello Bible geworden. Waardoor je veel betere Bijbelse antwoorden krijgt dan dat je dat normaal gesproken zou doen als je gewoon normale AI-producten zou gebruiken.
0: Oh, maar er wordt natuurlijk wel gebruik gemaakt van AI. Hoe weet je dan dat dit wel allemaal zuiver is? Want ik had de app ook geïnstalleerd. Er stond wel van, nou, er wordt ook deels gebruik gemaakt van OpenAI. Dus zeg maar dat model achter ChatGPT. Hoe hou je dan wel die christelijke bronnen in stand? Want is niet het hele idee juist van AI dat je iedere keer unieke antwoorden krijgt? Dat niemand dezelfde antwoorden gepresenteerd krijgt?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En dat is denk ik ook waar de meeste mensen wel een beetje mee worstelen. Het is inderdaad zo dat je gebruik maakt van alles wat er is. Maar wij hebben een bescherming omheen gemaakt. Dat alle antwoorden die gegeven worden altijd geverifieerd worden met christelijke bronnen. Dus we sluiten daarin. Dus je haalt normaal gesproken de antwoorden op die normaal AI zou geven. Maar het antwoord wordt gecheckt bij ongeveer 30.000 bronnen die er zijn, die wij hebben aangeduid. En daarmee wordt het antwoord geverifieerd, gevalideerd en dan pas aan je gegeven. Dus dat voorkomt dat je bijvoorbeeld een humanistisch antwoord wat over de Bijbel zou gaan, zou krijgen. Maar je krijgt altijd een Bijbels gefundeerd antwoord.
0: Oh ja, en dat is natuurlijk 30.000 bronnen. Dat is natuurlijk onmenselijk om dat zelf allemaal te doen. Dus daar kun je die technologie dan natuurlijk goed voor gebruiken, kan ik me voorstellen.
1: Ja, absoluut. En dat is, het is een heel technisch verhaal. Maar het is voor ons ook vooral een manier om op die manier mensen te helpen in hun geloofsproces, om de Bijbel beter te begrijpen. Maar het zal nooit het menselijk contact vervangen. Want we geloven uiteindelijk, we doen internet-evangelisatie bij Jesus.net. Maar we geloven vooral eigenlijk in het menselijk contact en de lokale kerk. Dus wij willen altijd vanuit wat we doen mensen leiden naar echt contact. En dit is een hulpmiddel om de Bijbel beter te begrijpen, maar uiteindelijk ook te komen op die plek waar geloof echt beleefd moet worden.
0: Ja. En waar gebruik je de app zelf voor? Voor welke vragen? Ja. Hoe pas jij hem toe?
1: Ja, ik was vanochtend in mijn stille tijd was ik gewoon mijn normale Bijbel aan het lezen. En ik liep tegen een geschiedenis aan in het Nieuwe Testament waarvan ik dacht, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Is dat hetzelfde als in een andere evangelie? En ik kon het even niet vinden. En dan ga ik naar Hello Bible toe en dan stel ik die vraag. En dan krijg ik gelijk de context. En het inspireert me dan ook om verder de Bijbel in te gaan. Dus het is eigenlijk heel praktisch. Ik gebruik het naast mijn gewone Bijbel lezen. Om verdieping te krijgen.
0: Oh ja, wat goed. Nou, het is allemaal te downloaden op natuurlijk iedere telefoon. Zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Het is in principe een gratis app. Dus je kan daar gewoon je gratis vragen instellen. Dat is ook binnen Jesus.net doen we alles gratis. Dus het is voor iedereen toegankelijk in meer dan 40 talen. Dit is nu in het Nederlands beschikbaar. Als je meer dan een aantal vragen wil stellen, dan zit hier op een gegeven moment een premium service bij. En dan ga je er wat voor betalen. Maar als je gewoon je basisvragen stelt, dan kan je gewoon het gratis gebruiken.
0: Ja, nou, mooi. Ik ga het zeker even proberen. Dus dank je wel voor het toelichten hier van Jan-Willem Bosman van Jesus.net over de Hello Bible app.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

Bethany Bernard en God Have Your Way in Me. Ja, een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend, 4 minuten voor 7:30. Was een leuke, zullen we het een slogan noemen? Heb je stress? Lees Matthäus 6. Zegt een vogelaar en theologiestudent Gisbert van Balen in het Reformatorisch Dagblad. Las net een leuk artikel daarover. Hij geeft lezingen over vogels in de Bijbel. Want ja, die komen heel wat voor de Bijbel. Moet je bijvoorbeeld denken aan de arend in Jesaja 40. Wie op de Heere vertrouwt, krijgt nieuwe kracht en stijgt op als een arend. Of de vogels waar Jezus zelf over wijst. Dus in Matthäus 6. Ze zaaien niet en ze maaien niet en toch zorgt de hemelse vader voor ze. Dus vandaar het advies van hem. Heb je stress? Lees Matthäus 6. Vind ik een mooie om erin te houden vandaag. Blijf lekker hangen, toch? Nou, zijn eigen favoriete vogel, dat is de roerdomp. En ik dacht, de roerdomp, die klinkt dus zo. Het geluid lijkt een beetje op een scheepstoeter, zegt hij. En hij zegt, ja, die komt voor in Psalm 102. Die spreekt over de roerdomp in de woestijn als beeld van eenzaamheid. En ja, toen ik die rietvogel hoorde, kreeg ik kippenvel, zegt hij. Dus nou, misschien een leuke tip voor als de vakantie vandaag begint. Vogels kijken. Heel veel jongeren die hebben daar ook behoefte aan. Na een dag vol schermen, dan is het misschien een mooie moment om even lekker naar buiten te gaan. En vogels te spotten. Heb je stress? Lees Matthäus 6.

0: C-Melon en My Redeemer Lives. 8:02, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt. De wolven die in ons land rondlopen maken meer slachtoffers dan wolven in andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. Ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Dan speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde vergeleken met normaal.
2: Groot nieuws update.
0: In Iran raken tientallen christelijke gezinnen hun huis kwijt nu de overheid de oudste protestantse kerk van het land in beslag neemt. De gezinnen wonen al generaties lang op het terrein van de Sint-Peterskerk in Teheran. En die moeten daar nu binnen enkele weken weg zijn. Volgens de mensenrechtenorganisatie International Christian Concern hebben veel van hun weinig geld en leunen ze op steun uit de kerk. Het kerkgebouw zelf komt nu in handen van de Iraanse staat. En techbedrijven als Meta en Google mogen tot zeker 2028 doorgaan met het scannen van berichten op beelden van kindermisbruik. Het gaat om berichten zonder extra beveiliging, zoals de e-mail en de chats van Instagram. Over de aanpak wordt in Europa al jaren gesteggeld. Iedereen die wil kindermisbruik stoppen. Maar critici die vrezen dat het scannen van miljardenberichten uitloopt op meelezen bij onschuldige burgers. Het Europees Parlement hield die plannen daarom lang tegen, maar stemde er nu toch mee in, schrijft het Nederlands Dagblad. En Tom de Nooier is gisteravond beëdigd als wethouder in Oldebroek. Zijn partij Christelijk Verbond Oldebroek won de verkiezingen, kreeg 7 zetels. De nieuwe coalitie hijst de regenboogvlag niet meer en schrapt ook het LHBTI-beleid. En dat leidt landelijk tot ophef. Bij het gemeentehuis demonstreerden gisteravond zo'n 100 mensen tegen dat besluit. Het protest verliep verder rustig. En vandaag verscheen ook nog eens een nieuwe aflevering van onze podcast Groot Nieuws van de Week met Tom de Nooier, waarin hij vertelt dat juist geloof hem drijft tot radicale keuzes.
3: Ik denk dat een christen ook radicaal stelling moet nemen. Ik had het net al over objectieve waarheid. Ik geloof dat het evangelie dat is. Maar er zijn ook dingen die objectief gezien niet waar zijn of leugend zijn of slecht zijn voor een samenleving. En die liefde heb ik ook voor de waarheid. Dus dat betekent dat ik ook stelling moet nemen op het moment dat het schadelijk is, bijvoorbeeld voor onze samenleving.
0: Het hele gesprek tussen Tom en mijn collega Annemarie kun je nu beluisteren in de podcast Groot Nieuws van de Week. Dan nog het Groot Nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, maar in het noordoosten eerst nog wat wolkenvelden en plaatselijk mist. Het wordt 24 tot 30 graden. Ook in het weekend veel zon, in het noorden ook wat bewolking en het wordt dan nog net iets warmer. Tot zover het weerbericht en ook de verkeersinformatie, want momenteel geen meldingen.
4: Joeri van der Geest.
0: Ja, dat ben ik dan weer. Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen om 7:45 de overdenking van Rob Favier. Tot die tijd muziek van Jackie Velasquez en Reijer.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: En Sierra Noah met Goede Vader. Oh ja, ik had al iets anders, namelijk de Kerkentour.
1: De Kerkentour.
0: Ja, altijd een klein beetje zenuwachtig voor dit onderdeel, want in de Nieuwe Morgen neem ik je mee tijdens Tour de France naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen doen we eigenlijk ieder jaar. En dat doen we dan op plekken die de wielerronde aandoet. De 7e etappe vandaag. En vandaag staat er 175 kilometer vlak op de planning van Hazette-Mall naar Bordeaux. Bordeaux, een stad met prachtige bijnamen. La Belle Endormie, de schone slaapster. En ook Port de la Lune, de maanhaven. Nou, wie dan maar korte tijd heeft voor een kerkentour, die staat voor een dilemma. Bezoek ik die imposante kathedraal van Bordeaux, de Cathédrale Primitale Saint-André de Bordeaux, gewijd aan de apostel Andreas? Of bezoek ik toch de Basiliek Saint-Michel, met haar 's avonds sfeervol verlichte toren die uitkijkt over de rivier de Garonne? In de enorme kathedraal trouwde Lodewijk de 13e. Maar in de flamboyante basiliek is dan weer de aartsengel Michael te zien die vecht met een draak, Michael. De kathedraal is het oudst en vol verhalen, maar de basiliek kent ook eigen fascinerende verhalen over blikseminslagen en gevonden mummies. En ach, als je daar niet uitkomt, dan heb je altijd nog de Église Notre-Dame de Bordeaux, een prachtig gebouw in barokstijl. Of de Église Saint-Pierre. Oh wacht, en ook nog de Église Saint-Paul. Nou, sterkte met die keuzestress. Genoeg te zien in Bordeaux dus, waar vandaag de finish ligt van de 7e etappe van de Tour de France. De bestemming van onze kerkentour.

0: Jackie Velasquez en All My Knees. Maakt het 7:15 tijd voor de eerste overdenking van Rob Favier. Hij is zanger, schrijver, cabaretier en theoloog. En deze overdenking heet Een tijdrit.
1: Ook dit jaar is de Tour de France weer begonnen met een tijdrit. Dit keer geen individuele, maar een ploegentijdrit. Een tijdrit is een poging om een bepaald parcours in zo min mogelijk tijd af te leggen. Oftewel met een zo hoog mogelijke snelheid. De ploeg die bij de openingsrit won, had een gemiddelde van ongeveer 53 km per uur. Dat kan ik ook wel halen hoor. Maar alleen als ik een lange rechte helling van 10% afdaal. Tijdritfietsen zitten anders in elkaar dan gewone racefietsen of klimfietsen. Alles draait om de aerodynamica. En daarom zijn ze vanwege de constructie vaak ook wat zwaarder. Maar als ik het woord tijdrit lees, hè, moet ik niet alleen denken aan die helden die met hun tong op het asfalt ongelooflijke snelheden halen. Nee, ik moet ook denken aan de manier waarop een heleboel mensen leven. Ik maak me er zelf ook vaak schuldig aan. Ons leven ziet er vaak uit als een tijdrit. Alles moet zo efficiënt mogelijk geregeld worden. We hebben het altijd druk, druk, druk en komen niet genoeg aan ontspanning toe. Want we moeten natuurlijk presteren. En daarom rennen we onszelf vaak voorbij. Hebben niet echt tijd voor de kinderen en zitten onder het eten nog te appen over zakelijke dingetjes. Er is al veel over geschreven. Bijvoorbeeld dat en of werknemers het recht hebben om even onbereikbaar te zijn. In een overheidsrapport dat vorig jaar uitkwam, stond dat we veel vaker gewoon niets moeten doen. Lummelen noemden ze dat. Geen wonder dat het aantal burn-outs nog steeds stijgende is, ondanks vele cursussen die je moet leren ontspannen. Maar wat moet ik dan met die uitspraak van Jezus in Matthäus 11, dat hij zegt dat als je bij hem komt, hij je rust zal geven? Wat moet je je daarbij voorstellen? Ik heb zelf helemaal niet zoveel behoefte aan allerlei manieren van rust, want ik vind dat er nog zoveel te doen is in het leven. Er is zoveel verdriet en haat en nijd, en dan wil ik graag mijn bijdrage leveren om de liefde van Jezus daar tegenover te zetten. Maar wat is nu rust? Is dat je op je stoel allerlei oefeningen moet gaan doen om je spieren te ontspannen? Of is dat wat Jezus bedoelt iets anders? Heeft dat soms te maken met de bestemming van je leven? Met het doel van waaruit je je soms te druk maakt? Met de wetenschap dat als Gods liefde je leven beheerst, je meer kan dan je zelf ooit had durven dromen? Je kunt je nog zo druk maken over van alles, maar als je niet eens goed weet waarom je eigenlijk leeft, dan wordt de basis van je leven de onrust en de zinloosheid. Maar als je je rust bij Jezus zoekt, kom je als het ware thuis bij hem. Die diepe wetenschap kan je ook een diepe overtuiging geven dat je alles bij hem mag neerleggen. Al die onnodige stress, of je wel net zo goed presteert als je collega. Dan gaat het sowieso niet eens meer over presteren, maar over vrucht dragen. En soms hebben vruchten best wat tijd nodig om te rijpen. Dus maak van je leven geen tijdrit, maar een tocht op weg naar de nieuwe aarde.

Nieuws Radio. Nou, ik zat even gek te kijken toen ik nieuwe muziek van Christian Verwoerd zag staan. Dit is niet ons thuis. Toen dacht ik, ja, dat lied ken ik toch al. Klopt helemaal. Maar Christian die nam een aantal van zijn liederen op uit de oude doos voor het album De Mooiste Liederen in een Nieuw Jasje. En dit is er eens eentje van. Een lied over waar we uiteindelijk echt thuis horen. Bij God. Dit is niet als thuis, hoor je. Het is online.

0: Christian Verwoerd. En dit is Niet Ons Thuis, de nieuwe versie dit jaar uitgebracht in 2026. Ja, goedemorgen, het is vrijdag 10 juli. Vandaag is het zon overgelten en bij een matige noordenwind wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dan het nieuws van vannacht. Marokko is uitgeschakeld op het WK voetbal. Frankrijk was met 2-0 te sterk in de kwartfinale. In meerdere Nederlandse steden gingen fans daarna de straat op van Marokko. In Amsterdam en Den Haag kwam de ME in actie en zijn mensen aangehouden. Volgens de politie was de sfeer tijdens de wedstrijd nog gemoedelijk, maar bleef na afloop op een paar plekken een klein groepje hangen. En ja, die zorgde voor onrust. Dan vandaag hier op Gronings Radio hoor je tussen 10 en 12 Eunice in Brandstof. Zij vertelt je meer over de zomerkampen van Zenning over grenzen in Oost-Europa. Ook in Oekraïne trouwens. Wordt een week waarin kinderen de oorlog even achter zich kunnen laten. En er zit een mooie actie aan vast waarover je na 11 uur meer hoort. Deze ochtend dus tussen 10 en 12 Eunice met Brandstof. En zometeen heb ik nu iets leuks te doen.
1: En verder vandaag...
0: Want ik mag kaarten weggeven voor het concert van C.C. Winans en Charity Gill in Ahoy Rotterdam. Eind augustus is dat. Aanmelden voor die kaartenactie kan u via grootnieuwsradio.nl/actie. Laat daar even je telefoonnummer achter. En dan heb je kans dat ik je zometeen live terugbel. Dus hou je telefoon in de gaten.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt... na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op... en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt... nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker... dan zijn soortgenoten in de rest van Europa... Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er staan, zoals altijd, op vrijdagochtend heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
0: Goedemorgen vrienden, van harte welkom op deze vrijdagochtend. Zometeen gaan we afreizen naar Paris, Paris. Twyla Paris hoor je zometeen. He is exalted.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
27: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
28: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag. Van Albert Heijn.
30: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
31: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
32: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
33: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
34: Met Joeri van der Geest.
33: Het christelijke radiostation.
35: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

Paris. En ja, ik zit al een klein beetje in de Tour de France-stemming. De kerkentour-stemming. Want in die naam herken ik toch zomaar even de Franse hoofdstad. Twilight Paris, Paris. He is exalted. Want ja, tijdens deze tour nemen we je elke ochtend mee op de kerkentour. Elke dag iets na 7:30 nemen we je mee langs kerken en basilico. De plekken waar het peloton langskomt. Vandaag de 7e etappe in Bordeaux. En ook weer zo'n stad met heel veel prachtige kerken. 3 heb ik er vanmorgen genoemd, zodat je er bijna keuzestress van krijgt. En dan even naar Nederland, want voor sommige mensen zijn het gouden tijden. Aannemers die airco's installeren bijvoorbeeld, die komen om in het werk. Na de hittegolf van vorige maand zijn sommige bedrijven volgeboekt. En wel tot het einde van het jaar. Ook

0: omdat heel veel mensen denken, ja, zal bij deze ene zomer blijven? Waarschijnlijk niet. Die komt de komende zomers ook nog wel van pas. Dus inmiddels hangen er meer dan 1,5 miljoen airco's in Nederlandse huizen. 1 op de 5 huishoudens heeft er 1, lees ik in de krant vanmorgen. Nou, of je die airco ook nodig hebt van dit weekend? Nou, kijk even mee. Vandaag veel zon, ook al is het in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Ook in het weekend veel zon en het wordt dan nog net even iets warmer. Nou, verder vandaag in Nederland, oud-minister Hugo de Jonge die verschijnt voor de coronacommissie. Hij wordt verhoord over het vaccinatiebeleid en ook over het coronatoegangsbewijs. En PostNL wil de postbezorging verder versoberen. Het bedrijf wil nu 3 dagen doen over 1 brief. En ook minder brievenbussen in Nederland hebben staan. Dus oké. Ja, dan is de brug naar kaartjes snel gemaakt. Want ik mag zometeen kaartjes weggeven. Ja, en dat zijn niet zomaar kaartjes van groet uit Holland, groet uit Veenendaal. Maar nee, 2 kaartjes voor het concert van CC en Charity. CC Winans, Charity Gill, 26 augustus staan ze in Ahoy, Rotterdam. En ja, ik kan alleen vandaag nog kaarten weggeven. Ik heb er vanmorgen nog 2 weg te geven. Vanmiddag in de dag van vandaag nog 2 andere kaartjes. Dus ja, het is wel een beetje laatste ronde, laatste kansen. Grootnieuwsradio.nl/actie als je daarbij wil zijn. Bij het concert van Charity en CC.
1: De dagtekst.
0: Dan de dagtekst van vandaag. Komt uit het boek Spreuken. Er staan hele mooie korte wijsheden. Voor een groot deel toegeschreven aan koning Salomo. Levenslessen over alledaagse dingen. Zoals vriendschap. Spreuken 17 vers 17 is vandaag de dagtekst. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. De dagtekst van vandaag, Spreuken 17 vers 17.

0: Julian Goedhart, er is een verlosser.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Yes, yes, yes. 26 augustus, dan is het zover. Eén groot feest in Rotterdam met CZ Winans en Charity Gale. Je hoort ze allebei veel op Groot Nieuws Radio voorbij komen. Afzonderlijk, maar ja, onze samen te horen, dat moet toch dubbel feest zijn. Dubbel zoveel plezier. Grootnieuwsradio.nl/actie. Je hebt het de hele week kunnen horen om kaarten te winnen voor dat concert. Vandaag is dan echt de laatste ronde, laatste kansen. Want de laatste keer dat ik in ieder geval de kaarten weg mag geven. Vanmiddag nog in de dag van vandaag. Maar nou ja, de kans dat het allemaal lukt. Ik hoop voor je dat je er doorheen komt. Ik heb weer een heel lijstje met telefoonnummers voor me staan. Met mensen die zich hebben aangemeld en antwoorden hebben gegeven op de vraag: met wie zou je daar graag naartoe willen gaan? Nou, ik heb nu een telefoonnummer, die ga ik gewoon eens even bellen. En dan rest alleen nog even het opnemen. Als je dat doet, kan ik je wellicht blij maken.

0: Met Rosemarie Den Dekker.
1: Dag Rosemarie, goedemorgen, met Joeri van der Geest spreek je, Groot Nieuws Radio.
0: Goedemorgen.
1: Nou, je was net op tijd met het opnemen van je telefoon, want ik bel je live in de uitzending, Rosemarie.
0: Oh, kijk.
1: En heb je misschien ook wel een idee waar dat voor is?
0: Ja, voor de tickets.
1: Ja, want je meldde je aan omdat je iemand heel bijzonders mee wilt nemen. Vertel eens wie en waarom.
0: Ja, mijn man is vandaag jarig. Die wordt 35. Nee. En die wil ik graag verrassen om mee te nemen.
1: Ja, en waarom zou juist dit concert voor hem zo'n geweldig cadeau zijn?
0: Nou, we luisteren heel veel Groot Nieuws Radio. En daar komt CC ook natuurlijk vaak voorbij. Dus zijn we altijd fan van.
1: Ja, hebben jullie nog een favoriet lied van CC wat jullie graag meezingen?
0: Tja, help me even.
1: Ja, nou, ze heeft zoveel mooie nummers uitgebracht.
0: Ja.
1: Nee, dat is waar. Heb je trouwens al een cadeautje voor hem klaar liggen, of niet?
0: Ja, we hebben een spel voor op vakantie. Heb ik hem aangegeven vanmorgen. Dus
1: Het
0: gaat helemaal goed komen op vakantie.
1: Oké, hebben jullie al bijna vakantie?
0: Ja, nog 1 week werken.
1: Oh ja, en waar gaat de reis naartoe?
0: Zuid-Limburg.
1: Oh, kijk, mooie omgeving. En altijd warm,
0: ja.
1: Hè? Altijd,
0: zeker.
1: Hoe zuidelijker, hoe beter.
0: Ja,
1: hey,
0: zeker.
1: En Rosemarie, gaan jullie dat verder nog vieren vandaag? Of is het gewoon echt lekker op vakantie spelletjes spelen en dan hebben jullie tijd met elkaar?
0: Ja, vanavond gaan we het nog even vieren met familie en gaan we daarna op vakantie inderdaad.
1: Oké. Nou, heel mooi. En de naam van je man?
0: Maarten.
1: Oké, dan heb ik goed nieuws, Rosemarie. Want dan ga ik even de kaartjes invullen. Rosemarie op het ene kaartje, Maarten op de andere. En dan mogen jullie zometeen naar Ahoy gaan om mee te zingen met CCY en zijn ook Charity Gill.
0: Superleuk, dankjewel.
1: Oké. Nou, bij deze een mooi verjaardagscadeautje erbij geregeld.
0: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Dankjewel, mooie dag en een goede vakantie alvast.
0: Dank je, doei.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: radio met de muziek van Kinga Baan. Door alle tijden, daarvoor Brooke Lizardwood en Desert Song. Het is 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt nu een andere aanpak van wolvenoverlast. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen en ook moest de ME ingrijpen. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, melden Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning en daar lag een luchtdrukwapen.
2: Groot nieuws update.
0: Tom de Nooier is gisteravond beëdigd als wethouder in Oldebroek. Zijn partij, Christelijk Verbond Oldebroek, won de verkiezingen en kreeg 7 zetels. De nieuwe coalitie hijst de regenboogvlag niet meer en schrapt ook het LHBTI-beleid. En dat leidt landelijk tot ophef. Bij het gemeentehuis demonstreerden gisteravond zo'n 100 mensen tegen dat besluit. Het protest verliep rustig en vandaag is er ook nog eens een nieuwe aflevering van onze podcast Groot Nieuws van de Week verschenen. En daarin vertelt Tom dat juist geloof hem drijft tot radicale keuzes.
3: Ik denk dat een christen ook radicaal stelling moet nemen. Ik had het net al over objectieve waarheid. Ik geloof dat het evangelie dat is. Maar er zijn ook dingen die objectief gezien niet waar zijn of leugens zijn of slecht zijn voor een samenleving. En die liefde heb ik ook voor de waarheid. Dus dat betekent dat ik ook stelling moet nemen op het moment dat het schadelijk is bijvoorbeeld voor onze samenleving.
0: Het hele gesprek tussen Tom en mijn collega Annemarie kun je nu beluisteren in de podcast Groot Nieuws van de Week. En in Iran raken tientallen christelijke gezinnen hun huis kwijt nu de overheid de oudste protestantse kerk van het land in beslag neemt. De gezinnen wonen al generaties lang op het terrein van de Sint-Peterskerk in Teheran en moeten daar nu binnen enkele weken weg zijn. Volgens mensenrechtenorganisatie International Christian Concern hebben veel van hun weinig geld en leunen ze juist op steun uit de kerk. Het kerkgebouw komt nu in handen van de Iraanse staat. En het Europees Parlement wil dat Pakistan stopt met het gedwongen uithuwelijken van christelijke en hindoeïstische meisjes aan moslimmannen. Een resolutie daarover op initiatief van SGP-europarlementariër Bert-Jan Ruijsen is met grote meerderheid aangenomen. Aanleiding is de zaak van een christelijk meisje van 13 dat werd ontvoerd, gedwongen moslim werd en ook moest trouwen met een veel oudere man. Volgens Bert-Jan Ruijsen kan de EU nu druk zetten op Pakistan om haar en andere meisjes terug te brengen naar hun ouders. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon, maar in het noorden en oosten eerst nog bewolkt. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Ook dit weekend veel zon. Het wordt dan iets warmer met in het noorden soms ook iets bewolking. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knoopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.
0: Dankjewel. Dan nu zometeen.
5: Joeri van de Geest.
0: De overdenking van Rob Favier. Je hoort hem zometeen om 8:45. Ook muziek van Dean is onderweg naar Brenner Lake. Dit is Gratitude.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke

0: Heel mijn hart zingt. Je hoorde Dean, daarvoor Brandon Lake en Gratitude. Kwart voor negen op de vrijdagochtend betekent dat het tijd is voor de tweede overdenking van Rob Favier. Je hebt hem een uur geleden ook al kunnen horen. Als je die overdenking hebt gemist of je wilt hem nog een keertje terug horen, kan zometeen in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Dan is het nu tijd voor zijn tweede overdenking. Die heet Wat is jouw QR-code?
1: Een paar weken geleden had ik een dienst in België, in Braschaat bij Antwerpen. Ik kom daar regelmatig en het is een hartelijke en warme gemeente. Er wordt ook heel veel energie gestoken in de kindernevendienst. Deze keer waren ze de dag van tevoren wezen zoeken naar mooie stukjes hout met veel nerven. En ze vertelden bij hun presentatie dat je daar een soort QR-code in kon zien. Ik kreeg zelf ook een stuk boomschors mee en liep vervolgens een paar dagen te denken: wat is nu eigenlijk mijn QR-code? Als je een QR-code aanklikt, reageert dat vaak heel snel en krijg je precies te zien wat je zocht. Of je geeft natuurlijk je toestemming voor een financiële transactie. Het is ongelooflijk knap hoe je alles met wat kringels en lijntjes kunt sturen. We hadden natuurlijk de streepjescode al. Die is trouwens in de begintijd heel vaak bijzonder argwanend bekeken door een aantal christenen die er zelfs het teken van het beest uit de Openbaring in zagen. Maar wat is nu mijn QR-code? Wat zouden ze verstoppen in al die lijntjes als ze mijn leven moesten beschrijven? Is dat hetzelfde als wat ik ervan vind? Of ken je jezelf maar ten dele en ontdekken mensen hele andere dingen bij jou dan die je aan de buitenwereld presenteert? Wat zou ik nu graag willen dat ze in mijn QR-code konden lezen? Natuurlijk dat ik een evenwichtige christen ben die altijd klaarstaat voor iedereen, geen slechte liedjes schrijft en daarmee mensen mag zegenen, en dat ik ook nog een goede vader en opa ben en een goede echtgenoot. Tjonge, er zitten toch wel heel veel aspecten aan een mensenleven. Maar kunnen ze in die QR-code ook de volgorde aangeven van wat ik het belangrijkste vind en daarna wat minder belangrijk? Kortom, ik zou wel willen dat als mensen mijn QR-codes kennen, ze iemand zien die alles voor elkaar heeft op alle gebieden. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Want wij leven in een gebroken wereld. En die gebrokenheid is voor de deskundigen vast ook terug te vinden in de kringeltjes. Dan kunnen mensen dus ook lezen hoe vaak ik faal. Hoe vaak ik het heel goed bedoel, maar er in de praktijk niets van terecht breng. Gewoon omdat ik een mens ben met fouten en gebreken, net als jij. Daarom kan ik maar één ding hopen. En dat is dat als wij elkaars QR-codes kennen, we ontdekken dat God aanwezig is in al die kriebels van ons leven. Dat ons leven doordrenkt is van zijn aanwezigheid. Omdat God juist een God is die het kapotte en gebrokene opzoekt en niet de successen. Dat is een geweldige troost om uit te leven. Want dat betekent dat ik er gewoon voor uit mag komen dat er lijntjes in mijn leven lopen die er niet bij horen. En dat het misschien zelfs zo kan zijn dat de QR-code langzaam verandert in een leesgids van hoe iemand kan groeien in zijn gebrokenheid. Niet om uiteindelijk volmaakt te worden, als daar perfect mee bedoeld wordt, maar om te ontdekken dat als je God steeds meer ruimte geeft in je leven, hij er daadwerkelijk aan zal bouwen dat jij een mooie mens wordt door zijn genade.

0: De Opwekkie Mens en Jezus uw naam. Daarvoor Die Belonging Call en Hosanna. Maakt het bijna 9 uur zometeen de blessings vanaf 9 uur met Tim Hendricks.
1: Ja, inderdaad.
0: Ben jij een vogelspotter of niet?
1: Nou, ik spot er wel eens een. Maar het is niet zo dat ik er heel erg... Maar ik spot sowieso niet met vogels. Nee, dus ik ben geen vogelspotter, als je het zo bedoelt.
0: Nee, ik moest wel lachen om een leuke uitspraak van een jonge gast die houdt van vogels. En die is vogelspotter en die zegt ook, nou, mooie bezigheid om bijvoorbeeld ook in de vakantietijd lekker naar buiten te gaan, om van die schermpjes af te gaan en in het moment te zijn om vogels te spotten in de natuur. En hij had een mooie slogan en ja, die blijft tot de hele ochtend bij me hangen. Ja. Heb je stress? Lees Matthäus 6.
1: Look at the birds.
0: Look at the birds, inderdaad. Ah. Over, maak je geen zorgen over de dag van morgen.
1: Zo.
0: Ze zaaien niet en ze maaien niet. En toch zorgt de hemelse vader voor ze. Dus misschien een mooie slogan die ik even wil meegeven.
1: Ja, dan kijk ik straks toch even wat anders naar de vogels als ik naar buiten ga. Mooi.
0: Ja, dus dat moet ik even aan denken. Heb jij zometeen ook nog wat dingen?
1: Ja, wij spreiden onze vleugels.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Ja.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, en elke vogel kwaakt zoals die nee. Elke eend kwaakt nee. Elke vogel
0: gaan we nog
1: piept zoals die gebekt is. Nou, ja. In ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja?
1: We hebben een...
3: Eigenlijk niet hoor, ik begrijp het
1: nee,
3: niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, okay. Wat ik moet zeggen... Zoveel mensen, zoveel mooie muziek op de radio... zoveel mooie geluiden vandaag op de radio. En het eerste geluid is voor Yvonne Zondag uit Huissen. Yvonne, ik noem jouw naam omdat die eerste blessing dus zometeen meteen voor jou is. Muziek en heel veel liefde komt jouw kant op. Blijf dus heel dicht bij je radio. Tevens een landelijk advies, dicht bij radio te blijven... ramen, deuren te openen, zodat iedereen kan meegenieten. En mocht het nou zo zijn dat we jouw verzoekplaat... om welke reden dan ook nog niet ontvangen hebben... dit is het moment om je alsnog... aan te melden, jouw plaat aan de afspeellijst toe te voegen. Platen in blessingsstijl, hè? Daar gaat het om. Daar zijn we naar op zoek.
0: Yes, yes. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks. Mooi weekend alvast.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Here I am. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1+1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
16: adios,
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie!
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. Dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd.
1: Nou, dat valt mee. Dankjewel. Zometeen Blessings, ruimbaan voor de Blessings van vandaag. Het komende uur is van ons. Wij kiezen samen de muziek met de hoop en de verwachting dat het geluid van vandaag weer tot zegen mag zijn. Eerst een stukje afstemming. Laat even weten, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus. Doe dat met een appje naar de studio.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
25: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
30: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
31: Ik heb letterlijk niks.
32: Het gaat de hele dag regenen, hè?
33: Nee, ik heb geen regenjas.
34: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Blessings.
2: Met Tim Hendricks.
0: Het christelijke radiostation.

Christus, het stevige fundament onder mijn leven, de rots waarop ik sta. En dus zingt Cody Carnes, I've still got joy in chaos. En deze vind ik ook mooi, I've got peace that make no sense. Misschien ervaar je de stevigheid onder je voeten vandaag, of misschien is dit lied juist een aanmoediging voor morgen, waar de joy en peace ontbreekt, dit bewust bij God te brengen en het daar ook te laten. En vol overtuiging op de rots te klimmen door volledig te vertrouwen. Ja, gaan we naar de praktijk van alle dag, onze luisterstatussen. En ja, dat is dan zeker geen test, hè? Geen test of je stressloos bent, of je altijd vreugdevol bent. Het is pure interesse. Hoe is het met jou? Nou, Ingrid die meldt zich, zegt goedemorgen. Ik zit weer heerlijk te luisteren naar Blessings met de tuindeur open. Dus dan kunnen de buren ook meegenieten. Lekker bezig, Ingrid. En Ingrid, nog gefeliciteerd met je verjaardag van gisteren, hè? En Tanja die is zoals altijd weer in de keuken te vinden. Gougettes uit de volkstuin aan het inmaken met rode ui. En voor vanavond stampot zoete aardappel met zongedroogde tomaten en feta en rucola. En Blessings erbij maakt het compleet. Kijk, Tanja. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk ingrediënt. En goedemorgen, zegt ook Danielle. Nu bezig met tractatie maken voor de klas van mijn dochter. En heerlijk naar Blessings luisteren. En ook Linda meldt zich vanuit Luxemburg. Wenst jou en mij een fijne uitzending. En ik zeg, wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de Blessings voor jou vandaag. Van vrijdag 10 juli in het jaar 2026. En we mogen naar Huissen. Yvonne Zondag, goedemorgen. De eerste blessing staat op jouw naam. En we weten je te vinden op je nieuwe adres. Een blessing van papa, mama, Jeanette, Mark, Naomi, Thomas, Esther, René, Rieneke, Jonathan, Lieke, Matthias, Marian, Gerard, Tijmen, Marit, Niels, Stijn en Aline. Ja, we zijn met veel voor morgen. Lieve Yvonne, morgen 11 juli is het een jaar geleden dat je de sleutel kreeg van jouw nieuwe woning. In het begin moest je erg wennen. Wat niet zo vreemd is, maar met de hulp van lieve begeleiding en je familie heb je daar aardig je draai gevonden. Wij als familie willen jou met dit lied laten merken dat wij trots op jou zijn en dat we van jou houden. God is altijd bij, waar je ook bent. Geniet van je lied. Dit is voor jou, Sela, en een toekomst vol van hoop. Met heel veel liefs van ons allemaal.

Yvonne, vandaag draaiden we hem speciaal voor jou. Een toekomst vol van hoop. Met Cela op je radio. En ook op je radio Ronald, die zich meldt vanuit Krabbedijken. En zegt goedemorgen, mijn luisterstatus is de dakkapellen schilderen. Werk ze daar, Ronald? Ik zit even te denken, wat kan ik voor je draaien? Kom van dat dak af misschien, of rooftops. Laat me weten als we iets voor je kunnen draaien. Joke hier, die zegt, we zijn onderweg naar Zeist, naar de musical van onze kleindochter Mirre. En goedemorgen, zegt ook Rietje. De 3 weken vakantie in Zwitserland zitten er weer op. We rijden weer naar ons vaderland en luisteren naar Blessings. Groetjes aan alle luisteraars. En Rietje, jullie een goede reis. Mariet, die tikt ook keurig alle boxen van de luistercheck aan. Wie? Mariet. Waar? Ergens in de polder rond Goes. Hoe? Lopend en klaar voor Blessings. Fantastisch dat je weer bent ingeschakeld. En dan namens Helene een blessing voor Wilma van Maren. Dat is onze volgende missie. Ik heb klaarstaan Michael W. Smith, Kingdom Come. En namens je schoonzus Helene mag ik dit zeggen. Lieve Wilma, het is 1 jaar geleden dat jouw man Bert onverwachts is thuisgehaald. Maar wat ben je moedig. Samen met je kinderen en kleinkinderen en alle die om jou heen staan. Wij missen Bert, maar hij leeft voort in ons hart. Hij hield enorm veel van muziek, van psalmen, opwekking of een gospel. En daarom stuur ik vandaag jou ook een muzikale blessing met deze plaat. Michael W. Smith en Kingdom Come, met liefst van je schoonzus Helene.

0: Kingdom Come hier bij Blessings op Groot Nieuws Radio. We hopen dat de plaat goed is aangekomen. In ieder geval bij jou, Wilma. Hij was voor jou. En Feline, ja, die is niet in Nederland. Die is ergens in Zuidoost-Azië. En wij mogen gewoon een plaat voor je draaien vanmorgen. En dat doen we heel graag. Ik heb voor je klaarstaan Trinity met Ik Wens Jou. Daar zitten alle mooie wensen in die je maar kunt bedenken. Hier ook de wens uitgesproken. Namens opa, oma, je ooms, tantes en neefjes en nichtjes. Ik geef het woord aan Janita.
1: Hey Feline, dat is een verrassing, hè? Je eigen naam horen op de radio. Gefeliciteerd met je 9e verjaardag. Jammer dat we niet bij deze bijzondere dag kunnen zijn. Want jij bent in Centraal-Azië en wij zijn hier in Nederland. We weten dat je Nederland best wel mist soms. Daarom dacht ik, ik stuur je gewoon een verjaardagsfelicitatie via de radio. Ik hoop dat je het een leuke verrassing vindt. Geniet vandaag lekker van je verjaardag. Laat je goed verwennen, geniet van je cadeautjes en natuurlijk van een lekker stukje taart. Voor het komende jaar wens ik je heel veel liefde, vreugde en Gods zegen toe. Onthoud altijd dat God bij je is en je nooit alleen bent, waar je ook bent. Ik weet dat je van zingen en muziek houdt en daarom heb ik speciaal voor jou een liedje aangevraagd. Lieve Feline, een hele dikke knuffel vanuit Nederland. Heel veel liefs van Janita, maar natuurlijk ook van opa en oma en al je ooms en tantes, je neefjes en je nichtjes. We denken aan je en missen je. Nog een hele fijne verjaardag.

0: Feline, voor jouw 9e verjaardag vanuit Nederland. Deze gave blessing, deze wens. Ik wens jou van Trinity voor je. Op de radio.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Goedemorgen, zegt Kirsten van Pol uit Daarle. Ik zou graag een blessing willen aanvragen voor mijn zus Rut en voor haar man Honoré en hun gezin uit Vriezenveen. Ze gaan momenteel door een moeilijke tijd. En ik wil jullie graag bemoedigen met het lied Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door Kees Kraaienoord. Groetjes van Kirsten.

Groot is uw trouw, heer Kees Kraaienoord en Bent. En David Verkerk uit Woerden, goedemorgen. David, zit je goed? Hey, het is niet gevaarlijk, dat zeg ik er alvast bij. Ga geen ongelukken gebeuren. We gaan gewoon een mooie plaat voor je draaien. En ja, hopelijk word je daar heel erg blij van. David, namens papa en mama en Alissa, voor jou vandaag het nummer Joy op de radio. Martin Smit hoor je. En hi David, laten ze weten. Wat balen dat je pink echt gebroken is. Hier een vrolijk nummer om jou te bemoedigen. Je bent een doorzetter en je hebt heel veel zin in New Wine. Dus dit lied vrolijkt jou vast op. Het is voor jou. Liefs, papa, mama en Alissa dus.

Oké, David. Misschien was hij toch een klein beetje gevaarlijk. Want met dit nummer kan je natuurlijk niet stil blijven zitten. Terwijl je toch rustig aan moet doen met je ping natuurlijk. Vervelend dat hij gebroken is. Hopelijk herstelt hij goed en vrolijk dit lied jou op. Joy, Marten Smit voor je hier op Groot Nieuws Radio. En heel veel plezier. Iedereen trouwens die naar Nieuweind gaat. Hans en Gerda de Groot hier even gewoon met een leuke verrassing voor Tony van Heusden. Tony, zomaar een muzikale verrassing voor jou hier op de radio. Want Tony, zeggen Hans en Gerda, wat kunnen wij genieten van de liefde en trouw van onze Heer. Zoals jij graag zingt, Tony, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, let's go. Hier is Jocke Buijs. Daar zijn geen grenzen. We gaan er vol voor.

muzikale verrassing. Met Joko Buijs en daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En hier het verzoek van Jan en Marga uit Metslawier. Wij vragen een blessing aan, omdat wij zo dankbaar zijn dat God ons een aangepaste woning heeft gegeven. En we hebben zijn leiding daarin ervaren. Ook bidden wij om kracht, wijsheid en rust bij verdere ontwikkeling. Er komen nu veel dingen tegelijk op ons pad, maar we vertrouwen op God dat Hij met ons meegaat en dat Hij dicht bij ons is. Zo is het, Jan en Marga. En we mochten een lied voor jullie uitkiezen. Luister naar het volgende lied, dit is een gebed. Vul dit huis met uw glorie, met uw aanwezigheid. In Salvation met Sarah Ben-Hamida.

bergen. We bidden jullie Gods zegen toe op jullie nieuwe plek. Met dit lied daarbij, vul dit huis met uw glorie. In Salvation, de Amen-sessies. En namens Struck Plus sturen wij vanmorgen ook een muzikale blessing de ether in. Het collectief van Christen Beroepschauffeurs feliciteert de jarigen van deze week. Ik ga namen rugnummers noemen. Marco Rozenmuller, gefeliciteerd. Colin Grindis, Corné Heimensen van harte. Daniel Lutz en Pieter van Kleij. Kobi van de groep ook van harte. En Leenaert van de Vlies en Mark Bel. Gefeliciteerd met jullie verjaardagen namens jullie collega's en vrienden van Truck Plus. En zij bidden jullie ook voor het komende jaar. Dat jullie mogen leven als geliefde zonen en dochters van de Vader. God zegen op jullie levens en op elke meter van de weg die jullie rijden. En deze is voor jullie, ja, met het oog op mooie dingen die staan te gebeuren. Hub Worship met God doet iets nieuws.

0: Het worship met God doet iets nieuws. Gods kerk staat nog steeds in vuur en vlam. Ja, en daar heb je natuurlijk ook wel brandstof voor nodig. Nou, laten we daar nou expert in zijn. We hebben hier de brandstofexpert in ons midden. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik zie het oplaaien. Niet normaal.
0: Jazeker, we gaan dat fikjes even goed aansteken.
1: Ja, maar wel onder gecontroleerd
0: vuurtje. Ja, gecontroleerd vuurtje, absoluut.
1: Alhoewel. Nou, we gaan zien waar het allemaal naartoe gaat.
0: Ja, kan je er iets over zeggen alvast? Of?
1: Ja, ik denk dat het wel leuk is om het alvast te hebben over het onderwerp van het tweede uur. Want ik ben gewoon razend benieuwd of jij wel eens bij een zomerkamp bent geweest.
0: Oh, zeker. Kampen zijn vet. Kampen zijn cool en die zijn super waardevol.
1: Ja. Als kind of als je dan de leider?
0: Als kind, maar ook als leiding. Ja, zeker.
1: Het zit echt goed in bij jou.
0: En allebei is echt fantastisch.
1: Oké, en wat maakt het zo geweldig?
0: Ja, de verbinding met elkaar. Samen mooie dingen meemaken. Samen op weg. Het is heel mooi.
1: Oh, ik heb hier
0: onvergetelijk. Je maakt herinneringen. Het kan echt verschil maken. Ja.
1: Tof zeg. Die herinneringen ben ik naar op zoek. Want ik denk met jou vele anderen ook die zo'n zomerkamp hebben beleefd. Dus ik zou het zo leuk vinden om even iemand erover te spreken.
0: Vaak heel veel openheid ook op die kampen. Je komt op plekken bij jezelf, bij elkaar, waar je anders misschien niet zo snel zou komen.
1: Mm.
0: Dus het is echt heel vet.
1: Nou, herken je dit? Wil je jouw herinnering delen? Doe het in de app van Groot Nieuws.
0: Ja, ik word nergens voor betaald hoor. Ik maak nergens reclame voor. Maar als iets mooi, iets goed is. Dus nou, tof dat je het erover gaat hebben.
1: Ik zie het vuur, Tim.
0: Ja, de Starlight. You're

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraudehelpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.
13: Een nieuwe naam voor de Marriage Course, politieinvallen in Chinese kerken. Brandstof is weer bijzonder gevarieerd en ik hoop dat je de radio ervoor aan laat staan. Tot zo na deze van Michael W. Smith.
14: Mijn zwemband.
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
23: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
25: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
26: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors, Alfa Nederland en Zending Over Grenzen.
28: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
29: Met Denise Nahuis.
30: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith en Waymaker.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Leuk dat je luistert. Bijna weekend, misschien heb je wel vakantie. Voor degene die er normaal gesproken niet bij kan zijn op de vrijdagochtend, welkom. De komende 2 uur wordt je tankje gevuld met verhalen van mensen met missies. En daarmee eigenlijk verhalen van wat God doet op de wereld. En daarbij verleggen we heel wat grenzen. In afstand, maar ook in beleving. Want wat kun jij je voorstellen bij de politie die je kerk binnenvalt tijdens het zingen? Zometeen hoor je van Open Doors waar dit gebeurt en hoe christenen hierop reageren. Ja, en later in dit uur hoor je de nieuwe naam van de Marriage Course van Alpha.

0: Lastig zat soms, hè? En daarom juist goed om dit tegen jezelf te zeggen. Ik zal van me houden. Je hoorde Eline. Het is een hele andere context dan wij kennen als we denken aan de kerk. In China kan de politie binnenvallen tijdens het zingen. De Chinese overheid pakt hierbij kerkleiders op. De man van de Chinese Jinyi is één van hen. Het echtpaar leidde een huiskerk en die zijn verboden in China. Jinyi bleef achter met hun twee kinderen. Ja, ze zoekt steun bij christenen in haar omgeving, maar niemand durft haar te helpen. Wimco Ester is woordvoerder bij Open Doors. Wimco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anis.
0: Waarom doet de Chinese overheid dit?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de Chinese overheid kijken, maar... Kijk, de Chinese overheid en de communistische partij... die willen controle houden over de maatschappij. En die willen ook kerken controleren. Nu heb je gewoon kerken in China, maar die worden gecontroleerd door de overheid. En die moeten zich ook houden aan de socialistische principes. Die moeten precies melden waarmee ze bezig zijn. En als je dat niet wil, dat zijn de drie zelfkerken... en als je dat niet wil, dan krijg je geen erkenning. Dus dan ga je ondergronds, dan... En die kerken worden toch ook in de gaten gehouden door de overheid. In het verleden konden die die werden wat meer gedoogd. Die konden wat vrijer opereren, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Dus je ziet nu heel veel kleine kerkjes, die eigenlijk bijna een soort bijbelstudiegroepen, soms wat groter, die behoorlijk onder de radar opereren. En de Chinese overheid die ziet het geloof, het christelijk geloof, toch als buitenlands, als mogelijke inmenging met het huidige regime. Misschien conflicterend met communistische principes. Dus de kerk die zij toestaan, die zijn echt aan de leiband. Hè. Die moeten echt opereren binnen een bandbreedte. En die andere kerk hebben ze geen grip op. Dus daar proberen ze dan hard tegen op te treden.
0: Nou, en dat hard optreden, dat blijkt ook wel. Want ja, het is heel triest.

0: Jinje die zoekt hulp van andere christenen, maar niemand durft haar te helpen. Wat doet dat met haar?
1: Ja, dat doet superveel met haar. En dat is ook wel een beetje te verklaren, hè, want China is zo'n controlemaatschappij. Dus als je dan iemand die de man gevangen zit, als je die opzoekt of gaat helpen, ja, dan straks sta jij op de radar en dan krijg jij problemen. Dus in die zin is het ook wel een beetje te verklaren. Maar dat doet natuurlijk superveel met iemand. Kijk, je hebt altijd trauma meegemaakt dat er een inval is, dat je man wordt meegenomen, dat hij niet even in de gevangenis verdwijnt en daarna weer terugkomt. Maar nee, 3,5 jaar en volgens onze informatie zit hij nog steeds vast. Ook nog een boete van 7000 euro. Dan blijf je achter met twee kinderen. En eigenlijk voel je je misschien wel bijna van God en iedereen verlaten.
0: Ja.
1: En dat is dan je situatie. En de mensen bij wie je hoopt van daar is toch nog iets mogelijk, of die zoeken me op, of daar zat ik mee op in onze huiskerk of een bijbelstudiegroep, die laten je in de steek. En dat breekt je.
0: Ja, jullie zijn daar op het spoor gekomen, lokale partners van Open Doors. Maar als we dit zo ook horen, haar situatie, dat contact ging niet direct soepel, hè?
1: Nee, dat ging zeker niet soepel. En dat is ook weer te verklaren. Kijk, wij hoorden hiervan, of onze partners hoorden hiervan, die zochten haar op. Ja, ook door haar argwaan en ook teleurstelling in andere christenen, dan is het niet gelijk van, fijn dat jullie er zijn en nu ga ik mijn hele verhaal doen. Ik zei al, China is een controlemaatschappij. Je weet ook lang niet altijd wie je kunt vertrouwen. Dus daar zit argwaan, daar zit voorzichtigheid. Dus hier ging echt tijd overheen. Dus pas bij het derde gesprek werd zij wat meer open, vertelde ze de verhaal en ontstond er meer vertrouwen en konden onze partners ook haar gaan helpen.
0: Ja, wat een context, joh. Want je weet eigenlijk van elkaar ook niet of je te vertrouwen bent. Er is heel veel angst, terechte angst. En in deze context vond zij weer het vertrouwen om verder te gaan. In jullie magazine in een interview zegt ze: mijn roeping kwam weer tot leven. Wat doet ze nu?
1: Ja, ze is weer met hetzelfde begonnen. Dus ze werkte met haar man onder studenten, vooral onder studenten met kleine gemeenten. Ze is die student weer op gaan zoeken. Alleen op een iets andere manier. Ze nodigt hen uit voor een maaltijd. Nou, dan kun je altijd zeggen, waarom kom gezellig bij me eten? En daar kan toch niks mis mee zijn. Maar ondertussen sprak ze dan over het geloof en hadden ze contact met elkaar. En dat is weer wat uitgegroeid. En die studenten die hebben ook weer wat moed gekregen, zijn elkaar weer op gaan zoeken. Tegelijk is dat, laat ik dat er ook bij zeggen, wel heel tricky. Kijk, haar man zit gevangen, ze is een moeder met twee kinderen. Wat als zij ook gevangen wordt? En er is ook risico voor die studenten, want eigenlijk in China onder de 18 jaar, maar ook boven de 18 jaar, studenten wordt echt ontmoedigd om christelijke bijeenkomsten bij te wonen. Jongere kinderen sowieso, die mogen ook niet naar de kerk toe. Daar wordt soms heel hard op gecontroleerd, andere keren wat minder. Dus het is een hele precaire situatie. En toch heeft ze de moed gevonden om hier weer mee door te gaan, om mensen op te zoeken. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder met alle heftigheid en trauma's die ze heeft meegemaakt.
0: Zeg dat, joh. Ze vraagt ook om voor haar te blijven bidden. Wat betekent dat voor haar?
1: Nou, alleen al het idee dat mensen in de wereld, de wereldwijde kerk, mensen in Nederland, maar ook in andere landen, dat die voor haar bidden, dat die bidden voor veiligheid, dat die bidden voor moed, dat die bidden voor openingen, dat geeft haar moed en doorzettingsvermogen. Dat ze niet zich verrotte alleen voelt en denkt van, ik ben hier een beetje in mijn uppie aan het pionieren, maar dat ze weet, God is bij mij en er zijn de kerk wereldwijd denkt aan mij en steunt mij in het gebed.
0: Ja,
1: dat geeft haar kracht om door te gaan.
0: Ja, en hoe belangrijk is dan jullie avond op donderdag 16 juli, een avond van gebed, speciaal voor Jinye en andere christenen. Hoe doen we daaraan mee?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Ga naar de website, daar staat informatie over de avond van gebed. Kun je je aanmelden, krijg je een linkje. En vanaf 8 uur kun je dan nou, iets voor 8 uur, is handig om in te loggen. En dan krijg je een heel programma, hè, met verhalen, met filmpjes, met gebedspunten, met gebedsmomenten. Hè. Dus je kunt ook gewoon tijdens die avond bid je ook al. En dat maakt het heel concreet.
0: Ja.
1: Dus dan kun je gelijk handen en voeten geven aan het verhaal dat je net hebt gehoord. En bidden voor Linji, maar ook voor anderen, voor haar man Zhang, voor de kinderen. Maar ook veel breder voor al die ondergrondse plekjes in China. En dat zijn er heel erg veel, hè, want je praat over bijna 100 miljoen christenen. Dus dat is, maar ja, dat is wel op een bevolking van 1,4 miljard. Dus er zijn talloze plekken, komen mensen samen. En het is heel goed als wij daar in gebed naast zijn staan.
0: Ja, en aanmelden kan dus via opendoors.nl/avond. En dat is komende donderdag al. Nou, je hoeft er dus geen eens je huis voor uit en je ziet wat het teweeg brengt. opendoors.nl/avond. Wimco Esther, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en we weten je avonden sowieso wel te vullen, want zometeen een gesprek over de marriage course van Alpha Nederland. Ja, en vind jij dat ook zo'n tongbreker? De cursus die krijgt een andere naam. Straks hoor je welke dat is en waarom die andere naam nodig is. Na muziek van CC Winans, en dit is For King and Country.

0: avond. Vol aanbidding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: CC Winans en Blessed Assurance. Ik ben heel benieuwd of ze deze gaat doen in Rotterdam. Ja, je kunt er maar op één manier achterkomen en dat is door bij dit concert te zijn. En je hoort het net al, hè? Je kan kaartjes winnen. Vandaag de laatste dag, nog in de dag van vandaag. Op onze website zie je hoe je erbij kan zijn. Waar denk jij aan bij Alpha Nederland? Ik denk aan de Alpha-cursus of de jongere variant daarvan. Maar weet jij dat de Marriage Course en de Pre-Marriage Course ook een initiatief is van Alpha Nederland? En die naam mag je eigenlijk ook weer vergeten, want de cursus heeft een nieuwe naam gekregen. Dorine Sommer is sinds maart dit jaar de nieuwe directeur van Alpha Nederland. En zij is bij mij te gast. Welkom.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Nieuwe directeur, dus jij dacht tijd voor een nieuwe naam?
1: Ja, nou, het proces was wel iets voor maart al ingezet. Maar zeker, dat vinden we heel belangrijk. Want we willen zoveel mogelijk mensen in Nederland een kans krijgen om iets van Jezus te ontdekken, om kennis te maken met hem. Maar ook door deze materialen iets van zijn liefde te ervaren en dichter bij hem te komen. Dus zodoende.
0: En wat die nieuwe naam daaraan bij kan dragen, daar komen we over te spreken. Maar misschien moeten we eerst zeggen wat dan die nieuwe naam is.
1: Dichter.
0: Als in dichterbij?
1: Dichter bij elkaar, want je wilt dichter bij je partner komen. En het is ook prachtig materiaal waarin we mogen zien dat Jezus liefde dichterbij komt.
0: Aha.
1: Dus,
0: en voor de mensen die de marriage course wel eens aankondigen in de kerk, is dat denk ik ook wel een soort van opluchting. Ik moet zeggen, het rolt er nu aardig uit bij mij, maar ik heb mensen ermee zien struggelen.
1: Ja, en het impliceert ook dat het een cursus is en dat het misschien TL-balken, groepsopstellingen. Het heeft niet de meest sfeervolle uitstraling, marriage course. Maar het is natuurlijk wel een bekend merk in christelijk Nederland. Dus het is ook absoluut niet over één nachtje ijs gegaan dat we die naamsverandering in hebben gezet.
0: Nee, daar zul je je redenen voor hebben.
1: Precies. We willen de kerk het zo makkelijk mogelijk maken om heel de buurt uit te nodigen. Om ook niet-gelovige stellen uit te nodigen op die date nights waarin ze kunnen investeren in hun relatie. En er zijn een heleboel kerken die dat ook heel graag willen doen. Dat hebben we onderzocht. Maar waarbij de naam echt een struikelblok was. En toen hebben we dus onderzocht, ja, is die naam echt een struikelblok voor niet-gelovige stellen? Of zit het alleen tussen onze oren? En zijn we gewoon een beetje bang? Maar dat bleek wel het geval te zijn, ja.
0: Oh, ja?
1: Dus niet-gelovige stellen gingen helemaal aan op het concept en de inhoud van het materiaal. En de date night setting en ook de niet-christelijke stellen die dat al, die een dichter al hebben gevolgd. Die zijn er hartstikke enthousiast over. Maar de naam riep allerlei associaties op die niet helpend waren om een ja te zeggen op de uitnodiging.
0: En wat waren dat voor associaties?
1: Ja, cursus, TL-balk. Oh, de kerk gaat een soort cursus geven over hoe je getrouwd moet zijn. Dus het was ook een beetje het normatieve belerende, zeg maar, wat als associaties werden opgeroepen. Serieus was een van de woorden waarmee het geassocieerd werd. En natuurlijk is het huwelijk iets serieus en zijn het serieus goede gesprekken. Maar ja, het is niet gelijk de meest het sfeervolle woord wat je erbij wilt horen eigenlijk.
0: Nee, dat roept het op, hè, het woord cursus. Ja. Nou, ik vind het wel ook echt stoer van jullie dat je dat hebt besloten om te onderzoeken en dus ook jezelf in de spiegel hebt aangekeken.
1: Ja.
0: En misschien ook al gedacht hebt, we hebben iets veel te moois om verloren te laten gaan aan een naam die niet passend is.
1: Ja, dan is de vraag, laat je de comfort leidend zijn? Van, oh, maar deze naam is bekend en naamsverandering is spannend. Of geloven we echt waar we voor staan? Namelijk dat dit materiaal is waar veel meer stellen in Nederland gezegend mee zouden kunnen worden.
0: Hmm.
1: En waardoor de kerk iets in handen heeft, waardoor het nog veel makkelijker wordt om ook de buurt iets te laten zien van Jezus en liefde. En als we die missie serieus nemen, dan heeft dat consequenties. En dat is oncomfortabel, maar wel goed.
0: Ja. En de inhoud, is die hetzelfde gebleven?
1: Zeker, ja. Dus ook de waarde van het huwelijk staat absoluut niet ter discussie. Het materiaal is even goed als het was. Het is recent ook nog vernieuwd, een aantal jaar geleden. En dat materiaal sloeg ook heel goed aan bij, en slaat heel goed aan, bij niet-gelovige stellen. Dus daar zat helemaal het probleem niet. Alleen die naam en die positionering, dus die hebben we aangepakt.
0: Ja, dat is wel opvallend dat je dat zegt. Want ja, ik ken het als inderdaad een cursus die de kerk aanbiedt.
1: Mm.
0: Dat lijkt allemaal super christelijk, super kerks.
1: Waarom?
0: Nou, vanwege de naam en omdat het in een kerksetting inderdaad wordt aangeboden. In de bijzaaltjes vaak van een kerk ook. Dat is mijn beeld ervan. Oh, ja. Maar misschien hebben we het er al heel lang niet meer over gehoord. maar kun jij ons een kleine, korte, ja, even kort updaten. Wat houdt het in? En waarom spreekt het dan ook niet christenen aan?
1: Ja. Ja, je hebt dichter in allerlei soorten en maten, inderdaad. In bijgebouwtjes van de kerk. Maar ook in restaurants, in buurthuizen, in woonkamers. Allerlei settingen. En het materiaal helpt je eigenlijk om te investeren in de relatie met je partner. Dus het is een serie date nights, waarbij je met je partner in een soort restaurantsetting in gesprek gaat over thema's als communiceren, conflicten oplossen, seks, maar ook omgaan met familie en schoonfamilie. En er zijn twee smaakjes, zou je kunnen zeggen, twee varianten. Eerst was dat de pre-marriage en de marriage course. En ook die zijn inhoudelijk dus niet gewijzigd. Dus die ene naam dichter is er in twee smaakjes, namelijk dichter aan de start. Wanneer stellen willen investeren in het verkennen. Passen we echt goed bij elkaar? Zijn we klaar voor een volgende stap? Wat dat dan ook is. En dichter onderweg. En dat is meer gericht op stellen die al in een toegewijde relatie zitten en verder willen bouwen. En misschien ook wat patronen onder de loep willen nemen.
0: Ja, en dat dit zo aanslaat bij mensen die zichzelf dus geen christen noemen. Ja, ik vind dat opvallend. Want je zou denken, er zijn allerlei principes worden erin genoemd. Die gaan over hoe God naar relaties kijkt. Hoe je God er ook in betrekt. Maar dat gaat dus samen. Wat ontdekken zij in deze setting?
1: Ik weet niet in hoeverre je thuis bent in het materiaal. Maar het is... heel veel is er impliciet. Dus er staan een aantal bijbelteksten in. En natuurlijk als cursusleiders, als organisators geef je ook aan... Nou, wij geloven, wij zijn christen, dus het kan zijn dat we in een voorbeeld iets daarover noemen. Maar hoe je hier ook zit, of je nou wel of niet gelooft, van harte welkom. En het materiaal is verder niet een bijbelstudie over huwelijk. Maar er zit wel een thema in als vergeving. En laten we wel zijn, wel wezen, of je nou christen bent of niet, als je in een relatie zit, of dat nou een vriendschap is, of een familieband, of die met je partner, ja, dan kan je haast niet om dat thema heen. En hoe er dan over wordt gesproken, ja, dat is vaak wel iets wat nieuwsgierigheid triggert, ook bij niet-gelovige stellen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn vaak prachtige haakjes, waardoor mensen ook ontdekken van, wauw, deze mensen, die hebben iets. En de manier waarop er hier wordt gesproken over liefde en trouw en vergeving, dat doet iets bij me. Dit smaakt naar meer. Dus het komt ook regelmatig voor dat mensen eerst een dichter volgen en vervolgens een alfa gaan doen. Om te ontdekken over die bron van onvoorwaardelijke liefde.
0: Nou, dat is toch super tof. Dan word je toch blij van als de directeur.
1: Ja, waanzinnig. Ja, absoluut.
0: Nou, en jij zegt ook, dichter is in Nederland keihard nodig. Waarom je die uitspraak doet, daar gaan we zo over doorpraten. Na muziek van Jason Upton en dit is Lef. Ja, en als we het dan toch hebben over samen onderweg zijn, dit past perfect.

0: Jason Upton en Only From You. 1 op de 5 kinderen groeit op in een gebroken gezin. Dorine Sommer ziet het ook in haar eigen omgeving. Ja, en kunnen we de woorden tot de dood ons scheidt nog met ons hele hart zeggen, vraagt zij zich af. Dorine is sinds maart dit jaar directeur van Alpha Nederland. En ze organiseren onder meer date nights voor stellen om dichter bij elkaar te komen. Ja, die kende je wellicht onder de naam Marriage Course, maar de cursus heeft dus een nieuwe naam. Ik noem hem zelfs al even. Dichter. Ja, Dorine, jij ziet dus in jouw eigen omgeving ook mensen worstelen om een relatie in stand te houden?
1: Ja, en heel eerlijk gezegd, ik denk dat we onder een steen leven als we dat niet allemaal een beetje herkennen. Ik ben zelf getrouwd en ik merk dat niet altijd van een leien dakje gaat. Ik zie het in relaties van andere jonge gezinnen, in de buurt, op school, kindjes bij mijn kids in de klas. De kinderen komen thuis met, de papa en mama van die en die gaan scheiden. Ja, dat is helaas
0: als onze realiteit, hè?
1: Normaal geworden.
0: Ja. Wat roept het bij jou op?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk in eerste instantie verdriet. Want ik geloof zo niet dat dat Gods verlangen is. God heeft zoiets prachtigs gemaakt toen hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. En daar man en vrouw samenbracht in die tuin van Eden. Daar is iets, daar liet God zien, ik ben niet alleen de God van relatie met jou, maar ik wil ook dat jij in relatie staat tot die ander. En hoe het huwelijk echt een plek is waar zoveel van Gods karakter weerspiegeld kan worden. Ja, wauw, het is zo krachtig als dat. Ja, als die. Dat goddelijke, hemelse karakter. Echt werkelijkheid wordt in een huwelijk. En dan denk ik dat God zelf ook verdrietig is over. Ja, de staat van het huwelijk in Nederland. Maar eerlijk ook in de spiegel kijken, dat hij af en toe ook verdrietig is met hoe ik me opstel naar mijn man. En dus ik zeg niet dat, dat is daar de boze buitenwereld. Nee, het gaat net zo goed over mij. We hebben allemaal een prachtig iets om naar te streven. En dat mogen we gelukkig, hoeven dat niet uit eigen kracht te doen, maar is wel echt een prachtig voorbeeld.
0: Ja, en als we de cijfers horen van het aantal echtscheidingen, die gebroken gezinnen, ja, dat is misschien een gemene vraag, maar is dichter daartegen opgewassen?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik geloof dat zelfs het allerkleinste, op het moment dat God er kracht aan verleent, dan kan het veel meer doen dan je ooit durft te denken of te bidden. Maar het is een beetje, het is een grotere beweging in de samenleving. Hè? We hebben het over echtscheidingen, maar daar stopt het niet. Het is niet dat is het probleem. Maar het heeft echt een domino effect. Vanwege alle relatieproblematiek in ons land zie je ook een toename in schuldhulpverlening. Veel meer mensen die met financiële issues worstelen. Je ziet een toegenomen druk op de huizenmarkt. Er wordt in de media vaak een vinger gewezen naar migranten, arbeidsmigranten of vluchtelingen. Maar laten we niet vergeten, wanneer een huishouden opeens 2 huishoudens wordt, dat doet ook echt wat met de huizenmarkt.
0: En volgens mij hebben we nog nooit zoveel eenpersoonshuishoudens gehad ook.
1: Precies. Ja. Maar ook jeugdzorg heeft heel veel. Ligt heel veel druk op jeugdzorg. En een heel deel daarvan is ook terug te herleiden naar kinderen die uit gebroken situaties komen, waar veel issues omheen hingen of hangen. Er zijn allerlei. Relatieproblematiek heeft zoveel domino-effecten waar we als hele samenleving met elkaar toch wel van moeten zeggen, hey, dit is echt iets wat we niet zomaar kunnen laten gebeuren. We moeten op de bres staan voor gezonde, bloeiende relaties. Dat is absoluut iets waar de kerk, denk ik, een rol in heeft te spelen. En de overheid. Dus het maakt me ook echt blij en hoopvol om te zien dat er nu een aantal lokale overheidsgemeentes zijn die zeggen, ja, wij gaan inderdaad aan die preventieve kant staan. Daar gaan we investeren. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan Woerden, die is er echt koploper in. Daar is een wethouder, ambassadeur, dichter.
0: Oh ja.
1: Dus vanuit de overheid wordt het gepromoot. En de overheid werkt samen met de lokale kerken, zodat zoveel mogelijk mensen zo'n laag mogelijke drempel ervaren om die stap te zetten. Om lekker met je partner naar date nights te gaan. Om te investeren in je relatie.
0: Ja.
1: Dichter is absoluut geen therapie. Geen vervanging van therapie. Het is niet een laatste strohalm als je op het punt staat om te scheiden. Nee, het is echt preventieve. Investeren zodat het goed, wat goed is, nog beter wordt. Of wat misschien een beetje moi is, ook weer beter wordt. Je kan altijd dichter naar die ander toe groeien.
0: Ja, en wat hoor je terug van stellen die mee hebben gedaan?
1: Ja, dat ze het heel leuk vinden. Natuurlijk. Er waren afgelopen jaar meer dan 1800 stellen die een dichter volgden. Meer dan 250 dichters zijn georganiseerd. Ja, dat is alleen maar mogelijk doordat dat ook mond tot mond het enthousiasme verspreidt. En dan hoor je reacties als: wow, we hebben niet eerder op deze manier gesprekken gevoerd samen. Of soms stellen die echt met één concreet thema zoveel, zoveel handvaten hadden dat ze zeggen: ja, de hele sfeer in huis is anders. We kregen vragen van onze kinderen waarom we niet meer schreeuwen naar elkaar. Er zijn ook stellen die zeggen: ja, nu zijn we in staat om woorden te geven aan dingen die eerst gewoon heel lang sudderden en op een gegeven moment tot een ontploffing leiden of we maar een soort van doodzwegen. Nu kunnen we er woorden aan geven. Nou, er zijn er allerlei prachtige outcomes. En elk stel is, elke relatie is anders. Dus iedereen heeft ook weer andere highlights om mee te nemen.
0: Ja, wat heerlijk om zulke dingen terug te horen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en ik kreeg net een vraagje in de app van iemand die zegt: heeft Alpha eigenlijk ook tussen aanhalingstekens cursussen? Ja, je hebt goed opgelet in ons gesprek. Voor alleengaande. En zo nee, kunnen ze dan dat ook aanbevelen van misschien andere organisaties? Maar ja, we hadden het er net even over. Ik heb zelf ook zo'n Youth Alpha gevolgd. Volgens mij was dit ook de manier om juist anderen te ontmoeten. Als je het net hebt over de kracht van relaties bij elkaar komen. Ja, volgens mij kun je juist op deze plekken, misschien dan niet bij dichter, maar bij een reguliere alfa,
1: ja, zeker,
0: de liefde van je leven tegenkomen.
1: Dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja,
1: we kregen op kantoor laatst nog een kaartje van een alfa baby, noemde dat stel het. Zij hadden elkaar leren kennen op alfa.
0: Oh, wat goed.
1: En de kleine groep op een alfa is ook absoluut de plek waar vriendschappen ontstaan. Want je deelt daar het leven op een manier die even wat verder gaat dan het koetjes-kalfjes-niveau. Wat je misschien normaliter wat sneller raakt door de weeks.
0: Ja, en je spreekt elkaar tijdens het eten. Nou, dus je hebt eigenlijk heel veel date nights al. Er zitten wel wat mensen
1: bij.
0: Het is wel
1: een groepsetting, maar
0: dat is ook wel veilig, toch? Ja,
1: zeker.
0: Nou, mooi. Als je er meer vanaf wil weten, als je denkt: ik ben er helemaal aan toe aan date nights, dan kijk je op dichter.nu. Daar vind je alle informatie. Kun je ook even je eigen locatie invoeren en dan zie je zo waar die begint bij jou in de buurt. Dorine Sommer, directeur van Alpha Nederland, dank je wel voor je komst.
1: Yes.
0: En in het komende uur een toffe actie. Zending over grenzen organiseert zomerkampen in Oost-Europese landen. Ook in Oekraïne. En daar kunnen kinderen zeker wat afleiding gebruiken. En het is bijzonder. Alle donaties voor die kinderkampen worden door Stichting Hart voor Kinderen verdubbeld. Gaan we zo meer over horen. En je kan daar zelf ook aan bijdragen. En nu we het er toch over hebben. Zomerkampen. Wat roept het bij jou op? Heb je een mooie herinnering? Laat het me weten in de app van Groot Nieuws Radio. Ik ben heel benieuwd of ik jouw verhaal zo mag delen. Muziek van Sander en Angela komt eraan. En dit is the one and only Don Francisco. Met het evangelie, he's alive.

0: de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. En dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra.
14: De geur van gras, slapen in stapelbedden, waterspelletjes, vossenjacht, zingen en bijbelstudie rondom het kampvuur. Ja, dat is mijn beeld van zomerkampen. Tim die noemde het net al onvergetelijk. Ja, mis ik nog iets? En heb jij een kostbare herinnering aan een zomerkamp? Deel het in de Grootnieuws Radio app. Zometeen een nummer die het goed doet rondom het kampvuur.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1+1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Even bollen, iedereen.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Brandstof.
4: Met Denise Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Ned Redman samen met Martin Smith. The Heart of Worship.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, fijn dat je luistert. Ik denk dat heel wat van ons op zomerkamp zijn geweest als kind. Of misschien later wel dat je meegaat als leiding. Vaak is er dan één zo'n kamp waar je helemaal aan verslingerd raakte. Ik sprak een keer iemand in deze uitzending over het Gavenkamp in de zomer van Stichting Gaven. En Hadassa die laat nu weten in de app, ja, dat is mijn kamp. Een kamp voor vluchtelingenjongeren en Nederlandse jongeren. Is altijd gezellig en waardevol. Ja, en zo zullen er deze zomer weer onvergetelijke herinneringen worden gemaakt. Ook in Oost-Europese landen. Want de zomerkampen van Zending Over Grenzen, ja, die hebben ook wel een iets andere lading. Voor de meeste kinderen is dit de enige week in het jaar dat ze echt kind kunnen zijn. Ze worden georganiseerd in 6 Europese landen. Oost-Europese landen. Yvonne Simonjan is hier namens Zending Over Grenzen. Yvonne, welkom.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij als kind eigenlijk op zomerkamp geweest?
2: Nee.
0: Is dat een gemiste kans, denk je?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk altijd met de familie vakantie gehouden. En we gingen wel naar campings. Dus ja, je ontmoet wel allerlei andere kinderen.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat voldoende is dan op dat moment.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb prachtige herinneringen aan mijn jeugdvakanties, absoluut.
0: Ja, nou, dat is heel goed. Ja. Mooi. Ja, ik ben ook een van de weinigen, denk ik hoor, die dat allemaal niet zo heeft meegemaakt. Mijn moeder was er niet zo fan van als kind. Stapelbedden en dat soort dingen. Oh, ze sliep slecht. Ze vond het eigenlijk helemaal niks. Dus zij dacht, ik ga mijn kinderen dat niet aandoen. Nee. Maar goed, ik zit hier. Het gaat helemaal goed met me. Jullie zomerkampen. Ja, dan moeten we even kijken naar hoe groot dat is. Want dat is prachtig. Hoeveel kinderen waren er vorig jaar?
2: Vorig jaar hebben we bijna 4000 kinderen een onvergetelijke week kunnen geven.
0: 4000?
2: Ja.
0: En dan is dan dat is verdeeld over alle landen waar jullie werken?
2: Ja, over alle landen waar we werken, over de 6 landen. En ook verdeeld natuurlijk over allerlei weken. Want ze beginnen inderdaad in juni al. En dat loopt dan in juli nog door. Tot in augustus. Je hebt per kamp, afhankelijk van de locatie natuurlijk, een maximum van, nou, laten we zeggen 500 kids die daar terecht kunnen. Dus je moet het wel allemaal een beetje verdelen.
0: Ja, en de eerste zitten er dus al op.
2: De eerste zitten erop, ja. Maar we hebben nog wat te gaan.
0: Kijk, heel goed. Nou, ik ben heel benieuwd zo meteen naar wat ervaringen. Maar misschien eerst even het totaalplaatje. Wat gebeurt er tijdens zo'n zomerkamp?
2: Ja, tijdens zo'n zomerkamp, vooral voor de kinderen die in armoede leven, is het echt even een week helemaal weg van huis. Uit de omgeving die zij eigenlijk alleen maar kennen. En dat is een omgeving van armoede. Ik las een verhaal van een jongen.

0: jongetje Darius uit Roemenië, uit een Roma-gemeenschap. Vader heeft geen werk, zit er eigenlijk helemaal doorheen, is wanhopig, want hij kan geen werk vinden. Hij kan dus niet voor zijn gezin zorgen. Dat is een situatie waarin Darius opgroeit. Een van zijn broertjes is al overleden. Ik weet niet of dat een ongeluk was of wat dan ook. Dat is niet medegedeeld, maar dat draagt het gezin dus mee. En Darius die helpt moeder met het huishouden en allerlei dingetjes. Wat komt er op zo'n jongetje eigenlijk terecht? Zoveel op die schouders om te dragen. En dan is zo'n zomerkamp gewoon echt even weg van alles. Hij hoeft even niet daarover na te denken. Hij mag even kind zijn.
1: Ja, en hoe ziet dat kind zijn eruit tijdens een week? Wat bieden jullie aan?
0: Het is sowieso een christelijk zomerkamp. Dus dat staat voorop. We beginnen met dagopeningen. Er wordt een bijbelverhaal gelezen. De kinderen worden meegenomen in zo'n bijbelverhaal. Soms zijn een soort van theateropvoeringen. Dan door de dag heen is er sport en spel. En dat wordt heel erg ingezet ook om te kijken van om hen samenwerking te leren met andere kinderen. Want als je uit gebroken gezinnen komt, dan is dat soms ook heel erg lastig. Ze krijgen volop maaltijden natuurlijk, die ze thuis vaak maar mondjesmaat krijgen. En het wordt inderdaad afgesloten, wat jij ook net zegt, vaak met een kampvuur, samen zingen nog een bijbelverhaal tot het aan het eind van de dag. Dus er worden gewoon ontzettend veel leuke dingen gedaan en je ziet gewoon hele mooie dingen gebeuren.
1: Ja, wat doet dit met de kinderen?
0: Nou, je merkt dus vaak dat de kinderen opeens vriendjes gaan maken. Ze leren inderdaad samenwerken. Ze staan open voor wat er allemaal gebeurt. En ze ontdekken dat God er is die voor hen zorgt. En dat ze niet vergeten zijn in hun situatie van thuis. En wat je vaak ook ziet is dat als je dan later, als onze gezinscoaches bij de gezinnen komen en de kinderen ook weer spreken ze ook de ouders. En die zeggen, mijn kind is veranderd thuisgekomen.
1: Oh ja?
0: Mijn kind is veel gehoorzamer. Mijn kind die wil meehelpen in huis. Mijn kind wil dit doen. Is lief voor broertjes en zusjes.
1: Ik denk dat nu ook Nederlanders denken, kunnen we ons aanmelden.
0: Nou, zeker.
1: Ja. Allemaal wat bijzonder.
0: Ja. Ja, ja, dus er gebeurt echt wat in de levens van die jonge kinderen.
1: Hmm. Je noemde net al de naam van Darius, een jongen van 11 jaar uit Roemenië.
0: Ja.
1: En je zei daarbij iets kleins, maar iets heel belangrijks. Komt uit de Roma-gemeenschap.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk een gemeenschap die er vaak buiten valt. We hebben reportages gehoord van Annemarie ook.
0: Ja.
1: Die met jullie mee is geweest op reis. Hoe gaat dat tijdens zo'n zomerkamp? Zit dan iedereen door elkaar heen? Wordt hij geaccepteerd?
0: Ja, ze zitten allemaal door elkaar heen. En misschien is in eerste instantie, net als wat wij natuurlijk hebben met bij wijze van spreken mensen die uit het buitenland komen, je hebt een bepaalde reserve. Dat zullen andere kinderen ook naar de Roma-kinderen hebben. Maar dat is juist ook de taak van onze coördinatoren en vrijwilligers, om te zorgen dat zij toch met elkaar een spel gaan doen. Samen iets gaan knutselen. Of samen misschien wel een theaterstukje voorbereiden. Dus dan ontstaat daar dus contact. En dan zien andere kinderen ook van, ja, je mag een Roma-kind zijn, maar je bent hartstikke leuk.
1: Het is uniek, toch? Want vaak zijn die Roma-gemeenschappen aan de rand van steden, van dorpen.
0: Ja.
1: Dan zijn die werelden helemaal gescheiden.
0: Ja. Ja, en die werelden die in principe, als de zomerkampen voorbij zijn, is het lastig natuurlijk om die werelden weer bij elkaar te brengen. Maar de Roma-kinderen hebben dan wel leren ervaren van, oké, het is niet zo dat ik altijd buitengesloten ben. Want ik heb ervaren dat anderen wel naar mij omzien.
1: Ja.
0: Dus dat geeft hen natuurlijk ook al een stukje zelfvertrouwen.
1: En hopelijk andersom kan die brug een keer geslecht worden.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Nou, bijzonder wat dat dan teweeg kan brengen. Jullie organiseren je zomerkampen ook in Oekraïne. Ja, en dan denken we natuurlijk allemaal gelijk aan die oorlog. Dus ja, hoe dat plaatsvindt, daar horen we zo meteen meer over. Maar ik wil ook even de aandacht richten op een toffe actie. Want als je vandaag een donatie geeft voor de zomerkampen, wordt je gift verdubbeld door de Stichting Hart voor Kinderen. Nou, Yvonne.
0: Klopt, inderdaad.
1: Heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja. Hart voor Kinderen, die heeft uiteraard een hart voor kinderen, dat blijkt.
1: Ja.
0: En zij wilde heel graag met ons deze actie doen. En vooral om het voor 223 kinderen in Oekraïne mogelijk te maken om ook op zomerkamp te gaan. Dus dat zijn extra kinderen die wij nog niet hadden uitgenodigd en die we dus ook deze mogelijkheid willen bieden.
1: Ja, en hoe bijzonder dat is, die situatie daar, daar ga je dus meer over horen. Maar denk jij nu, ik wil dat die gift verdubbeld wordt. Ga naar zendingovergrenzen.nl/zomerkamp. En die verdubbelaar telt ook alleen als je die link gebruikt. Dus dat is belangrijk. zendingovergrenzen.nl/zomerkamp. Zometeen prachtige muziek van Stephanie Gretzinger. En dit is Rijer met Yeshua.

0: Stephanie Gratzinger en Knowing You. Waar let jij op bij het uitzoeken van een zomerkamp voor je kinderen of misschien wel kleinkinderen? Is het een beetje sportief of juist creatief? Of belangrijker nog, is er ruimte voor het christelijk geloof? Waar je denk ik niet naar kijkt is, zit er een schuilkelder bij de locatie? Dat is de realiteit voor de zomerkampen die in Oekraïne worden georganiseerd. De zomerkampen zijn een initiatief van Zending Over Grenzen. Yvonne Simonjan van deze organisatie is bij mij in de studio. Ja, Yvonne, ik geloof niet dat wij de optie schuilkelder zelfs maar ergens kunnen aanvinken. Wat staat dat ver van onze realiteit af, zeg?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja. Ja. Maar heel tof dat jullie ervoor gaan om deze kampen door te laten gaan. Kijken de kinderen ernaar uit?
1: Zeker weten, ja. Het eerste jaar na de oorlog hebben we het niet kunnen doen. Want ja, de oorlog begon natuurlijk in, februari. Februari 2022. Nou, dan ben je al in de voorbereidingen naar de zomerkampen. Toen hebben we gezegd, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Dit kunnen we nu niet overzien. Dat jaar daarna, toen zijn we echt gaan zoeken van, nou, we willen weer locaties hebben, maar wel met schuilkelder, zodat als er iets is, dat we met de kinderen kunnen schuilen.
0: Ja.
1: En ja, de kinderen zagen er echt naar uit. En vooral dat eerste jaar, als je in oorlog bent, dat is natuurlijk even zo'n impact. En die impact werkt door. Dus hoe belangrijk is het om echt even weg te kunnen zijn?
0: Nou, en om hoeveel kinderen gaat het ongeveer in Oekraïne die meegaan met een zomerkamp?
1: Ik denk dat we daar zo gemiddeld een 800 kinderen hebben, normaal gesproken. En wat ik net al aangaf, hebben we dus nu de optie om 223 kinderen extra een zomerkamp te gaan aanbieden.
0: Ja, dat is echt een toffe actie. Als je daar een gift voor doet, dan wordt die op dit moment ook verdubbeld. Zendingovergrenzen.nl/zomerkamp. Is het ook zo, hoe meer geld er wordt gedoneerd, hoe meer kinderen er mee kunnen, zo simpel?
1: Nee, want het heeft echt wel met de locatie te maken. Dus er kunnen gewoon zoveel daar terecht.
0: Ja.
1: We kunnen er niet meer meenemen, want er zijn geen bedden genoeg, zeg maar.
0: Nee, maar er kunnen er nog meer mee dan wat je nu hebt.
1: Ja.
0: Kijk. Ja. Nou, zendingovergrenzen.nl/zomerkamp dus. Je zei het al, kinderen in Oekraïne die hebben alweer bijna 5 jaar te maken met oorlog. Passen jullie daar eigenlijk de inhoud van het zomerkamp op aan?
1: Ja. Ja, daar wordt het de inhoud op aangepast. Onze collega's en de coaches, zeg maar, van de kinderen en ook de vrijwilligers. Vrijwilligers vaak van kerken waarmee we samenwerken. Die hebben in de afgelopen jaren allemaal trainingen gehad om ook om te gaan met traumaverwerking. Want de kinderen steken natuurlijk op dit moment heel anders in elkaar. Trekken zich vaak terug, hebben zoveel meegemaakt al. Missen bijvoorbeeld een vader. Dus daar moet je als coach en als vrijwilliger toch anders mee kunnen omgaan. En dan moet je wel open voor staan, zeg maar. Dus, ja.
0: Ja. En hoe doen ze dat?
1: Het is eigenlijk vooral een stukje van er zijn voor de kinderen, luisteren naar de kinderen. Samen met de kinderen ook activiteiten doen die meer op een stukje heelmaking zitten. Ik herinner mij een verhaal van iemand die bezig was met een activiteit, een knutselactiviteit, door allerlei scherven aan elkaar weer te maken, zodat er weer een complete pot of kopje of iets dergelijks ontstaat. En aan de hand daarvan kun je ook dat gesprek, zeg maar, met een kind aangaan of zien wat het met het kind doet en vervolgens daarop inhaken.
0: Ja, dat is natuurlijk een prachtige boodschap, dat God het heel maakt. Tegelijkertijd denk ik, oh, als je dan in oorlog zit, je bent je vader verloren, er is zoveel trauma. Is ook wel een boodschap die steeds moeilijker wordt om te geloven, toch, voor deze kinderen?
1: Ja. Dat denk ik wel.
0: Of is dat veel te wester, zo ik er nu naar kijk?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk de gesprekken niet met de kinderen. Ik krijg ook de verhalen van de coördinatoren te lezen. Toevallig deze week kregen we een verhaal van een 10-jarig jongetje, Grigori. Zijn vader is op gelijk eigenlijk al aan het begin, dus in 2022, naar het front gegaan. Nou, dan is hij dus nog 5, 6 jaar. Papa was zijn held. En, maar opeens was zijn held weg en het was stil in huis. Behalve dan dat hij 's avonds mama hoorde huilen. Waar hij eigenlijk geen mogelijkheid toe had om mama te troosten. Want ja, wat doe je als kind van 5? Dat reikt te ver. En op een gegeven moment, want papa is nu thuisgekomen, maar papa is niet papa meer, want papa is ernstig gewond. En voor hem is dat dus, vind ik eigenlijk ooit mijn held weer terug.
2: Mm.
1: En op dat moment dat papa terug is, komen ook de mensen van de kerk, de mensen van Zendingen over Grenzen, die komen en die luisteren naar eigenlijk het verhaal van het hele gezin, het verhaal van papa. En zijn er. Ze zijn er gewoon. Ze komen niet met allerlei dingen van zus moet je doen of zo moet je doen of kunnen we je dit of dat. Nee, ze zijn er, ze luisteren, ze nemen dingen mee, ze spelen met de kinderen. En je ziet dus dat dat al iets doet met het hele gezin. En vervolgens is Grigori dus uitgenodigd om mee te gaan op zomerkamp. En die had eerst zoiets van nee, ik ga niet mee want ik moet bij papa zijn. Papa heeft mij nodig.
2: Kinderen zorgen voor hun ouders, hè?
1: Ja. En toch is die meegegaan. En de verhalen van de coördinator die ook zegt van eerst was hij heel stil, steeds teruggetrokken in een hoekje. Maar langzamerhand zag je dat hij dus ook in gesprek kwam. En hij stelt vragen zoals een volwassene doet. Van, ik wil, nou, om het zomaar te zeggen, ik wil wraak nemen, want papa is niet mijn papa meer. En waarom gebeurt dit allemaal? En ook daar heb je als volwassene echt geen antwoord op.
2: Mm.
1: Maar als je laat zien dat je er bent en een stuk liefde geeft, dat je de verhalen van Jezus vertelt. En ik moet zelf heel erg denken aan het verhaal van Zacchaeus. En theologisch zal er heel een andere boodschap misschien in zitten. Maar wat je ziet is dat Jezus ziet Zacchaeus zitten. Zegt tegen Zacchaeus, kom uit die boom, want ik wil bij jou zijn. Dat was al voldoende voor Zacchaeus om te veranderen. Want meer lezen we eigenlijk niet in het verhaal. We zien niet dat Jezus een hele redevoering houdt. Maar hij is er gewoon. En dat zie je dus ook bij deze kinderen. En ook bij de gezinnen. Ze hebben toch zoiets van, oké, er is meer in de wereld. En ik begrijp het nog niet, maar er is hoop. En God zorgt voor ons.
2: Ja, je kwam hier de studio binnenlopen. Toen vertelde je dat dit verhaal jou ontzettend heeft aangegrepen afgelopen week. Hoe komt dat?
1: Ja, omdat je dan toch denkt van, goh, wat moet dat zijn voor zo'n kind? Om papa, eigenlijk, papa is er nog wel, maar niet meer zoals hij het voor zich zag.
2: Mm.
1: Ja, dat vind ik, dat raakt mij.
2: Ja. Ja. Ja, het is heel mooi. Want de stichting die jullie giften nu verdubbelt, heet Hart voor Kinderen. Maar dat heb jij ook. Je zit hier met de tranen in je ogen. Ja. Omdat ja, we kunnen ons in al dat grote wereldgeweld, we kunnen ons enorm frustreren over wereldleiders, over dat we denken van, waarom grijpt God niet in? We kunnen zoveel vragen hebben, maar als het dan gaat om die ene, om Grigori, wat we daar kunnen doen, dat is van onschatbare waarde, denk ik.
1: Absoluut. Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, wauw. Dat is mooi. En ik denk ook echt de moeite waard om te ondersteunen. Dus ik noem het nog een keer. Er wordt ook naar gevraagd in de app. Hoe zit het met die link? zendingovergrenzen.nl/zomerkamp. Ja, laten we ervoor zorgen dat zomerkamp bomvol zit. Dat iedereen die mee wil, mee kan. Yvonne Simonjan van Zending Over Grenzen, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
2: Ja, en alle giften zijn dus welkom om het zomerkamp in Oekraïne tot een succes te maken. Wil je de website-link nog een keer hebben? App me dan even, dan zorg ik dat die jouw kant op komt. Ik krijg ook nog een mooie reactie binnen van Anne-Karin, die zomerkampen erg aanraadt. Zometeen ga ik er eventjes wat meer van voorlezen. Dit is Toby Mac en zometeen hoor je nog Selah.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Sela met Gebed om Zegen. Anne-Karien laat weten, prachtig dit lied op dit moment. Wij mochten het de kinderen en leiding op de laatste dag van het kinderkamp in Oekraïne toezingen. Zegen hen op de weg die ze gaan. Ja, Anne-Karien laat weten, ik beveel bij iedereen aan om als vrijwilliger mee te gaan op een zomerkamp in een ander land of andere omgeving. Zij was 17 toen ze voor het eerst meeging naar Oekraïne om kinderkampen te leiden. Zo mooi, die kinderen 2 weken zien stralen en ook heel moeilijk om weer afscheid te nemen. Maar door die ervaring ben ik de 4 zomers daarna weer naar Oekraïne gegaan. Prachtige herinneringen gemaakt er mogen zijn voor de kinderen. Klein beetje van de Oekraïense taal mogen leren, zodat we met een paar woorden, maar ook met handen en voeten konden communiceren. Ik ben dankbaar voor deze ervaringen. Ja, een echte aanbeveling dus om wat moois te doen met je zomer. Dankjewel voor het delen, Anne-Karien. Dit is muziek van Stuart Townend.

0: Stuart Townend en All My Days. Oh, wat is dat toch fijn. Voor mij mag hij die violen gewoon nog veel vaker gebruiken. Even genieten. Ook wel heel zomers. En dat komt goed uit voor deze dagen. Daan Hartgers,
1: goedemorgen.
0: Ik zie jou weinig fietsen de laatste tijd. Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja. Is het de hitte? Is het de warmte? Ik was eventjes benieuwd hoe dat zit. Kun je daar in het openbaar over spreken?
1: Ja hoor. Ik fiets al een jaar niet meer.
0: Nee. Want nu met de Tour de France het staat aan op de redactie.
1: Ja, jij ziet die mannen dan fietsen en denk je, ja.
0: Ik dacht in één keer aan jou. Oh, ik dacht, hoe zou het gaan met Daan op de pedalen?
1: Ik ben gewoon druk in de tuin.
0: Oh, is dat het?
1: Ja, een uurtje of twee zelfs wel per dag of zo.
0: Wel oppassen, hè? Want het wordt dit weekend weer, de temperaturen lopen weer op.
1: Dat maakt me niet uit.
0: Nee, je gaat gewoon door?
1: Ja, nee, maar het moet wel een beetje. Dus nee, ja, maar je kunt niet alles doen. Dus misschien komt het er weer van. Hij staat trouw op mij te wachten, die fiets.
0: Kijk, ik was al eventjes benieuwd.
1: Maak je geen zorgen.
0: Nee, gelukkig. Nou, ik snap wel dat iedereen die een beetje iets met fietsen te maken heeft deze dagen. Het zijn toch bijzondere dagen. Ik hou geen eens erg van fietsen. En toch pakt het me weer deze stemming.
1: Ja,
0: toch?
1: Oké, nou, tot zover de overdenking.
0: Nou, exact. Zometeen in de lunchroom gaan we de fiets ook gewoon aan de wil hangen.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal over andere dingen.
1: Ja, komt
0: als je
1: goed
0: wil weten waarover, dan zit er maar één ding op.
1: Luisteren.
0: Exact, Schuif aan. Schuif aan bij Daan. Tot slot hier in Brandstof, muziek van The Casting Crowns. Geniet daarvan. Heb een mooie vrijdag. Dit is All Because of Mercy.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors, Alfa Nederland en Zending Over Grenzen.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het

0: nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zei Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem. Daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over. Vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern. 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden.
4: Je kent ze wel, van die vragen van hoe gaat het met je? Fiets je nog wel? Alles goed thuis en op het werk? En met jezelf? En met je hele ziel en zaligheid? Daarover wordt hier straks dit gezongen.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
9: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
10: Zomer.
9: De Lunchroom.
10: Met Daan Hartgers.
9: Het christelijke radiostation.
10: Zomer.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Filippa Henna. Ik zit net te denken, zo heeft regio Noord zomervakantie. En ik wil niet vervelend doen. Maar zo zit week 1 er alweer bijna op voor hen. Wat gaat het toch allemaal snel? Nou ja, laat staan de komende 2 uur. Die is ook zo weer voorbij, want zo lang of zo kort is onze lunchroom weer geopend. Tijd gaat snel, gebruik hem wel. Hoe dan wel, hoor ik je afvragen. Nou, middels het uitserveren van onze muzikale lunchkaart, dat doen we zo dadelijk. Middels het spelen van het, ja, ik kan wel zeggen, zeer populaire vrijdagmiddagspel. Ik zie wat jij niet ziet. En verder kijken we vandaag ook even onder de deksels van onze Grootnieuws Radio podcast. Nou ja, alles bij elkaar. Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Op ons hoofdmenu staat, en dat is heel belangrijk dus, hè, hoofdgerecht is muziek. Nou, geniet daarvan. Nu van Riley Clemens. Dit is Jesus Christ.

0: Mocht je net om het hoekje kijken en jou vragen waar je beland bent? Nou, in de allergezelligste muzikale lunchroom van Nederland. Waarin, ja, ik zei het al, altijd muziek op ons hoofdmenu staat. Dat kan al een heel oud vertrouwd recept zijn. Zelfs nog uit, grootmoederstijd. Maar we serveren ook gloednieuwe recepten zoals dit lied nu. Hè. U maakt ruimte voor mij. Je hoorde Chapel Worship. Het is 11:15, net geweest.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je dan altijd van ons. Komt vandaag uit Spreuken 17, vers 17, waar staat: een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Dus een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. De dagtekst van vandaag, Spreuken 17, vers 17. Sometimes.

Dit jaar, precies 30 jaar geleden, bracht de grote gospellegende Richard Smallwood dit lied uit, Total Praise. En dat bleek jaren later een zeer populair gospellied te worden. Zo populair dat onder andere ook Stevie Wonder het opnam en Destiny's Child. En deze topper van zojuist, Michael W. Smith. Het is 5:30, minuutje of 5 nog, hè. Dan krijg je het weer voor vandaag en morgen. Maar, net zo belangrijk, er werd al naar gevraagd. Waar blijft de muzikale lunchkaart? Nou, krijg je zo. Nee.

0: Charlotte Jordaan. Niemand is als u. Daarmee werd het 12:30. En dus tijd voor iets heel anders. Tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag breekt overal de zon door. Er zijn in het noorden nog wel wat stapelwolken te zien. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En het weekend, ja, een beetje hetzelfde. Prachtig zonnig zomerweer. Tenminste, mooi als je ervan houdt. 26 in het noorden, 32 in het zuiden.
1: De lunchkaart.
0: Ligt hier klaar. Muzikale lunchkaart krijg je elke dag rond dit tijdstip rond 12:30. De keus is aan jou. Welk menu wil je straks helemaal horen? Hier in onze lunchroom. Het is heel simpel, hè? A of B? Ja, ik hoor je vragen. Wat zit er dan in A of B? Nou, dat hoor je nu van mij. The power of your love.
1: Menu A.

0: En kom maar door met je bestelling.
1: Daan Hartgers.
0: Kan heel eenvoudig, hè? Gewoon via onze Grootnieuwsradio-app A of B. De meeste bestellingen die tellen, zo simpel is het ook nog eens. Er kan gestemd worden een minuutje of 8. En dat kan vanaf nu.
2: De Lunchroom.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Chris Tomlin, daarvoor Marcel en Lydia Tzimer. En daar weer voor, wat heeft ze een fantastische stem, zeg. Lizzie Morgan, zo'n klassiek verhaal, hè? Uit Amerika, geboren in Nashville. Groeide op in de kerk, begon te zingen in de kerk. Ja, zoals zoveel. Maar met dat verschil dat ze door Lauren Daigle werd ontdekt. Ze gingen samenwerken, ze heeft 4 jaar lang met haar getoerd en nou ja, sindsdien is ze niet meer te stoppen. Je hoorde Alpha en Omega. Er komen nog steeds stemmen binnen, jongens. De stembussen zijn gesloten, kan niet meer besteld worden. Zo. Ja, moet even duidelijk zijn. Want we zijn eruit. Het is 12:15, bijna althans. Dit is hem niet geworden.
1: Menu A.
0: Niet geworden dus, hè. Niet.
2: Diego Betrayal.
0: Niet geworden.
2: The kid.

0: Nou, ik pak nog even heel snel de laatste bestellingen mee. De lunchkaart. Even zien, wie hebben we hier? Roel en Roelie. Reinier. We hebben nog meer. Marjon. Corina, Mariella, Henk, Dennis, Hadassa, Alfred, Jerry, Bas, Marleen, Bernard, Eimee. Het gaat maar door, jongens. We moeten stoppen. Dank voor het bestellen. Het waren er heel veel vandaag weer. Het is menu B dus geworden met daarin Faithful God naast je lopen en Praise.
1: De lunchkaart.

0: bedankt allemaal voor het stemmen.
1: De lunchkaart.
0: Op Faithful God. Je hoorde IMD. Daarvoor naast je lopen. Je hoorde Lef. En Elevation Worship. Met een heel koor. Heel veel solisten. En Praise. Dat was de muzikale lunchkaart voor deze week. Maar ik heb goed nieuws. Zaterdag even niet. Zondag even niet. Maandag 12:30. Nieuwe kaart.
2: Social Deal Hotel Deals. Take 1 en actie. Bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang in een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor €30.000 aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
19: Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland... of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland. Bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden.
0: Menselijkerwijs is het volgende niet te volgen, maar ja, daar zijn we mensen voor, hè. Beperkt in ons denken.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One. Van Vodafone.
12: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
16: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
17: De Lunchroom.
18: Met Daan Hartgers.
17: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Gerald Troost en Miranda de Vlieger. Allereerst, dan weet je dat alvast. Straks hoor je hier een gesprek met collega Annemarie. Of het is eigenlijk anders. Annemarie had een gesprek met Tom de Nooijer. Hij is voorman van de plaatselijke partij Christelijk Verbond Oldebroek. En dat was een boeiende ontmoeting. Dat hoor je straks. En ja, ik zal even eerlijk zijn. Ben niet echt van de spelletjes, hè? Sterker nog, ik heb er helemaal niks mee. Maar goed, ik ben maar uitbater hier. Klant is koning, dus het is aan jullie wat we hier doen. En dat is ja elke vrijdagmiddag dat zeer populaire spel. Ik zie wat jij niet ziet. Dat gaan we gewoon weer spelen. Mocht je dat nog nooit gespeeld hebben, het is allemaal heel simpel. Hè? Wat zie jij nu voor je? Kijk maar even. Ja, wat zie jij nu voor je wat ik dus niet zie? Zou je daar even een fotootje van willen maken? Of een filmpje? Zo prima, zo hartstikke leuk. En die naar ons toe willen sturen. Dus wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Even een fotootje, filmpje naar ons sturen. En dat schept een hele leuke onderlinge band hier elke vrijdagmiddag. En dat kan vanaf nu.

0: twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. I know the plans I have for you. En aansluitend, God regeert.
1: Wat schaft de podcast?
0: Elke vrijdag kijken we rond dit tijdstip onder de deksels van onze Grootnieuwsradio podcast. Er zit heel veel moois in, heel veel kostbaars, heel veel boeiends. Nu aandacht voor die van collega Annemarie en wel grootnieuws van de week. Tom de Nooier, voorman van de plaatselijke partij Christelijk Verbond Oldebroek, is gisteravond daar beëdigd als wethouder. Hij won met zijn partij afgelopen verkiezingen met 7 zetels. Tom krijgt landelijk veel kritiek. En dat heeft onder meer te maken met zijn controversiële ideeën. Bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers en over het LHBTI-plus-beleid. Zoals het hijsen van de regenboogvlag 1 keer per jaar, waar gisteravond in Oldebroek nog tegen gedemonstreerd werd. Collega Annemarie die sprak hem deze week natuurlijk over politiek, ook over zijn geloof en waar die twee elkaar raken.
2: Ik denk dat ik hiervoor geroepen ben.
3: Door wie?
2: Dat kan er maar één wezen. Dus ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan. Dus op het moment dat je verbale capaciteit hebt, je hebt de capaciteit om mensen te verbinden rondom bepaalde opvattingen. Om mensen ook vertrouwen weer te geven in lokale politiek. Wat een heel mooi streven is volgens mij. Dat mensen zich herkennen in een gemeentebestuur wat heel dichtbij hen staat in een kleine gemeente als Oldebroek. Maar dat je die gaven ook moet gebruiken. Niet in de grond moet stoppen, om maar zo te zeggen. Mm. Dus dat vind ik wel mooi. En ik heb dat ook op een paar momenten ook wel heel expliciet beleefd. Dat ik Gods aanwezigheid ook heel erg voelde in het werk wat ik deed. Dat ik gedragen werd. Dat ik wijsheid echt ontving.
3: Wanneer bijvoorbeeld?
2: Nou, op momenten dat je even. In de politiek zijn natuurlijk altijd moeilijke beslissingen die je moet nemen. Keuzes die je moet maken, strategieën die je moet uitzetten, waarbij je van tevoren nog niet weet hoe dat gaat uitpakken. Bijvoorbeeld een campagne is er daar een van. Maar als je dan op een gegeven moment toch met elkaar wijsheid ontvangt en gezegend wordt ook. Wijsheid ontvangt voor de keuzes die je moet maken en gezegend wordt in het werk wat je doet. Dan mag je dat ook als bevestiging, denk ik, van Gods hand zien. Ik bedoel, want als hij dat niet had gewild, had hij ons ook al lang kunnen afbreken.
3: Ja,
2: zeker als
3: ja
2: je
3: dat vind ik wel een enge route, eerlijk gezegd.
2: Kijk, hoezo?
3: Nou ja, zo van ja, als het dan niet goed is, dan hoor ik het wel. En dat neigt een beetje naar, kijk eens hoe goed het gaat, als Gods zegen, ja.
2: Nee, dat, ik snap wat je bedoelt. Maar je kunt dat natuurlijk als christen, heeft iedereen ook zijn eigen geloofsbeleving. Zijn eigen geloofsleven, dat is nog beter om het zo uit te drukken. En die heb je ook met elkaar, want we hebben ook een luchtmacht bijvoorbeeld als CVO. Dat is een bidploeg die heel regelmatig.
3: Dat heet luchtmacht?
2: De fractieleden zijn de landmacht en de bidploeg is de luchtmacht. En die komen heel vaak bij elkaar om voor iedereen te bidden. Ook voor politici waar we misschien wat minder mee eens zijn. Om dat allemaal voor Gods aangezicht te brengen. Ook de positie waar we in staan. Wat allemaal moet gebeuren binnen deze gemeente. En dan, ja, het gebedsleven wordt niet vergeten. En daarin hebben we ook wel zoveel bevestiging mogen zien. En ook mogen merken dat God erbij is. Ja,
3: ja, maar ja, ik blijf, het is mijn gevoel hoor. Maar
2: heb
3: toch
2: jij nooit momenten in je leven dat je Gods aanwezigheid hebt ervaren?
3: Nee, jawel, dat wel.
2: Ook in je werk? In alles wat je, wat je
3: zeker
2: doet?
3: Zeker, maar ik vind
2: iets wat je hele leven doortrekt?
3: Nee, ja, maar ik vind de route van kijk eens hoe goed het gaat met mij of met iets wat ik doe, zie je wel, dat is Gods.
2: Dat zal ik niet. Ik zal ook
3: zegen,
2: zeggen
3: dat vind ik. Ja,
2: we hebben dat intern mogen merken. We hebben dat heel nadrukkelijk Gods aanwezigheid erbij mogen ervaren. En dat zal natuurlijk ook betekenen dat, hè, want ik snap het, als je algemeen een lijn is van ja, maar alles wat goed gaat is een bevestiging van God. En dan gebeuren er ook heel veel dingen waar ik natuurlijk niet blij ben en ook niet zie als Gods hand. Maar we hebben dat als broeders en zussen onderling dat wel mogen merken.
0: Een kennismaking. Voor het eerst of hernieuwd met politicus Tom de Nooier uit Oldebroek. Het hele gesprek hoor je dus in de podcast Grootnieuws van de Week.

0: De waarheid, bezongen door Megan Woods, daarvoor Trinity. Iemand vroeg mij hier net in onze lunchroom, is die band binnenkort ergens te zien? Ze klinken zo vrolijk, opgewekt. Wil ik wel bij zijn, hè? Dit feest met hen beleven? Jazeker. Op een heel groot festival, waar alle toppers staan. Nou, ik noemde er een paar. Lauren Daigle, CeCe Winans, Charity Gill voor King & Country. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Moet je wel afreizen naar Engeland. Daar vindt van 28 tot en met 30 augustus Big Church Festival plaats. Ik zit net nog eens even te denken. Ja, eigenlijk zou dat festival naar Nederland moeten komen. Het is een beetje eigen belang natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook prachtig voor Europa. Nou, ik hoop het ooit nog eens. Big Church Festival. Iets heel anders nu. Het is 1:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag breekt overal de zon door. Al zijn er in het noorden ook nog wel wat stapelwolken te zien. Het blijft droog. 24 graden in het noorden, 30 in het zuiden. In het weekend, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde weer. Zonnig zomerweer, 26 graden in het noorden, 32 in het zuiden.
1: Daan Hartgers.
0: Zeg, wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Maak daar even een fotootje van, er is al heel veel binnengekomen. En stuur die naar ons via onze Grootnieuws Radio-app,
2: The Lunchroom.
0: Alsjeblieft.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Er zijn van die bijbelverhalen die je misschien nog wel kent van zondagsschool, die je niet snel meer vergeet vanaf toen, hè, omdat ze zo beeldend zijn. Zoals onder andere dat verhaal over Petrus, die uit de boot stapte, naar Jezus liep, en daarover ging dit lied, Oceans, Hillsong United. Daarvoor muziek uit Nederland, Laudate, met solist Wouter Vink en Vreugde, Vreugde.
1: De lunchroom.
0: Zo, hè?
1: Schuif aan bij Daan.
0: Ja, dat kan elke dag, hè? Even aanschuiven hier in onze lunchroom voor wat dan ook. Welk verhaal dan ook, welke mening dan ook, het kan allemaal. Als het maar een beetje vredig aan toe gaat. En dat gebeurt hier gelukkig. Elke vrijdag spelen jullie een spelletje met mij. Ik vind het allemaal prima. Dat spel dat heet ik zie wat jij niet ziet. Dan maak je een foto van dat wat je ziet. Stuur je naar ons en dan delen we dat onderling. Jo Geke stuurt bijvoorbeeld een foto van kaartjes die ze aan het maken is voor kinderen uit de klas van hun dochter. Een hut aan het bouwen in Niedorp. Het kinderdorp. Oh, wat leuk zeg. Dat is een mooi feest, lijkt me. Jannie, die sokken aan het breien. Het lijkt een beetje vroeg, maar ja, voor een goed doel, hè. Voor kinderen in Hongarije. Theo, die zegt, die stuurt daar een fotootje van. Het is heerlijk weer om mijn zonnepanelen en mijn raam even te wassen. Zo is het. Doe voorzichtig, Theo. Arjo, je ziet mijn lunch voor mij vanaf een vakantiepark in Frankrijk. En in de mok, daar ligt een wesp. Hij heeft een tweede fotootje gestuurd. Die wesp, die doet het niet meer, zou ik maar zeggen. Beetje hittegolf, zegt hij hier, maar verder alles goed. Martin zegt, dit is mijn thuiswerkplek. Hij stuurt een fotootje van zijn kamer. Laatste dag, voordat de vakantie aanbreekt, nog wat rapportages afmaken. Steven, die stuurt een foto van open bruggen van de sluis bij Zeebrugge. Jeannette, een pruimentaart is aan het maken. Andere Martin heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag, Martin.
2: Hi, Daan.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Je stuurt mij een fotootje, Martin, waarvan ik denk, waar gaat het over?
2: Ja.
0: Maar ik ben niet zo technisch, Martin. Ja, een beetje.
2: Nee, en dan zou ik bijna zeggen van, heb je even, ja. Maar dat gaan we niet doen.
0: Nee, eventjes, ja.
2: Dat plaatje is van een stoommachine in aanbouw, 10 pk. De boot waar die in moet, ligt hier voor de wal. En heb ik genoemd Spirit of Fire. Met een, voor mij een link naar iemand die in mij woont. Dat is ook een beetje de gedachte erachter. En het fenomeen is ooit ontstaan in begin 80er jaren. Toen ik met verpleging te maken had en 's nachts altijd wakker moest blijven en een bezigheid zocht. Nou, dan denk je aan modelstoommachines. En intussen ben ik tegen een groep mensen aangelopen die van een man of 40 in Nederland, die zich bezighouden met stoomsloepen. En ik ben dus een boot aan het ombouwen naar aandrijving op stoom.
0: Man, wat een gedoe, joh.
2: En wat je daar zag staan op die foto, dat is dus de stoommachine die in de boot komt.
0: Oh, joh, ik denk.
2: En dan ga ik, ik woon in Blexersgraaf, dat is vlakbij Dordrecht.
0: Ja.
2: Dus dan iedere 2 jaar naar Dordt, hè. Ja, Dordt in stoom.
0: Dus te dichter bij Dordt, hè?
2: Ja, nou, nu wordt het leuker.
0: Des te leuker het wordt. Zeg, maar dat is dus een machine van een boot. Ik dacht eerst, ja, wat is... Oh, wat een gedoe. Hé, hey, en van wie is die boot?
2: Van mij.
0: Oh,
2: van
0: ons. Je eigen boot.
2: Moet zeggen, ja.
0: Oh.
2: En er staat nu nog een diesel in.
0: Ja.
2: Maar die gaat eruit.
0: Oh, ja.
2: En dan gaan we terug in de tijd.
0: En, ja, ik mag het niet helemaal vragen, maar... Ja, ik wou zeggen, hoe oud ben je? Maar je hebt de tijd, zeg maar, om dit te doen.
2: Ik ben 72.
0: Ja, zie. Lekker.
2: De droom is begonnen toen ik, zeg maar, in de 30 was.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb er 40 jaar, zeg maar, op moeten wachten om eraan te kunnen beginnen.
0: Oh ja. Maar,
2: en het is een klusje waar ik intussen al 5 jaar mee bezig ben.
0: Ja, maar die boot die ligt er nog niet zo lang, toch, hoop ik?
2: Die niet, nee. Dat klopt.
0: Ja, ik wil niet vooruitlopen op de zaak, maar schiet het een beetje op, Martin.
2: Kom, ja, zeker.
0: Op. Oh, ja. Nou,
2: de machine dit jaar klaar, hè, dan moet ik aan de ketel beginnen.
0: Ja, ja.
2: Want het is stoom, dus er moet ook een stoomketel bij.
0: Oh, joh.
2: Maar dat is met een jaartje gefixt.
0: Oh, oké, dus zeg maar eind volgend jaar, dan moet het lukken.
2: Ik hoop in 28 nog gewoon in leven te zijn, ja, en bij Dordt in stoom mee te varen.
0: Ja. Jongen, ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. Stuur ons af en toe even een filmpje weer.
2: Oké.
0: En dan horen we wel hoe het traject verloopt. Martin.
2: Oké, okay.
0: Ja.
2: Dat gaan we doen.
0: En ik heb je nummer. Leuk. Als ik eens een technisch probleempje heb, kan ik Martin bellen, denk ik, hè?
2: Ja, of je moet iets gemaakt hebben of zo, weet je wel.
0: Ja, gesloopt, denk ik dan.
2: Dit is allemaal eigen werk, dus...
0: Oh, wat knap zeg. Hartstikke mooi, Martin. Bedankt voor
2: okay.
0: Deze. Ja.
2: Graag gedaan.
0: En succes ermee, hè?
2: Ja, en succes met je programma.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Oké, hoi dan.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers.
0: Je maakt wel mee.

Celtic Worship en Sharon Kipps. En daarmee sluiten we bijna de tent. Maar ja, voor 2 dagen. Hè? Maandag zijn we gewoon weer geopend, van 12 tot 2. We draaien gewoon helemaal door, ook in de zomer natuurlijk. Dus dat wat betreft de lunchroom, wat nog meer. Straks natuurlijk gewoon blijven luisteren. Ja, naar Backstage met Hans. Hij gaat al een beetje in de zomermodus, die Hans. Met wel heel veel summer classics, hè? Dus zomerklassiekers. En hij heeft straks natuurlijk ook een paar nieuwe releases bij zich. Dus lekker blijven luisteren naar Backstage. Tot besluit van dit uur, Natalie Lane, The Long Way. Ik wens je een mooi weekend toe. Geniet van de zon. Doeg.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zit een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro. Het afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven. Het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen. Mega naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig.
17: Deze uitzending van Voorstel Vrijdag onder meer aandacht voor het nieuwe EP van Sander en Angela en die van Elbert Smelt. Maar eerst gaan we naar Reni en Elisa. Vader, u bent goed.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
24: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
25: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
26: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
27: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
28: Met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: Momenteel 25 jaar muzikaal met elkaar onderweg. In het leven nog veel langer. Worden vader, u bent goed. Dat waren Reni en Elisa.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede voorstelvrijdagmiddag gewenst. Misschien is je vakantie zojuist begonnen. In dat geval wens ik je een hele mooie tijd in deze zomer. En je zou denken met de zomer voor de deur dat muzikanten wat terughoudend zijn met het uitbrengen van nieuwe muziek. Maar niets is minder waar. We hebben vandaag in voorstelvrijdag aandacht voor de nieuwe EP van Elbert Smelt. Voor die van Sander en Angela. Nieuwe muziek is er van de band Alien. En ik heb nog heel wat andere Nederlanders die graag even een woordje met je delen. Eerst naar muziek van Paul Baloche. Yes, we believe.

0: wat er ook gebeurt in het leven. Ik zou graag willen reageren op de manier zoals Jezus dat zou doen. The Jesus Way hoorden we van Phil Wickham.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: En het eerste voorstel vrijdag moment van vandaag is voor de EP Live in het Jeugdhonk van Sander en Angela. Ik denk dat het begin van het seizoen was dat ze aankondigden dat ze die stapsgewijs gingen uitbrengen. Ja, en zo aan het einde van het radioseizoen is hij dan compleet. Er staan 6 nummers in totaal op. 3 nummers daarvan hebben we door het jaar heen al even kennis meegemaakt. Heerlijke dag, alles en God van het Hemelrijk. Dan staan er 2 akoestische versies op van nummers die we natuurlijk kennen van het vorige album Ik Kies Aanbidding. Dat zijn Rijkhalzend en Daar Voorbij. En dan is er nog een lied dat ik vandaag met je deel. Het is De Volle Waarheid. En wellicht denk je, maar die titel komt me vaag bekend voor. Dat klopt. De Volle Waarheid heeft Sander geschreven samen met Ramon Plakken. En die stond al op het album van Ramon. En nu dus ook op de nieuwe EP van Sander en Angela. Live in het Jeugdhonk. Per vandaag officieel te beluisteren. Wij gaan luisteren naar De Volle Waarheid.

0: is Your Name. CC Winans hoorden we en daarvoor nieuwe muziek van Sander en Angela, geschreven samen met Ramon Plakken, De Volle Waarheid. Van de nieuwe EP Live in het Jeugdhonk.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Het is nog niet helemaal 2:30, maar we pakken ze er gewoon alvast bij. De Voorstel Vrijdag snippets. Een korte kennismaking met een lied waarna natuurlijk de uitnodiging volgt om hem in zijn geheel te gaan beluisteren. Bijvoorbeeld via de Voorstel Vrijdag Spotify-lijst. Daar staan ze allemaal weer netjes op een rijtje. We beginnen bij Koen van den Heuvel. Natuurlijk een naam die we eerder deze week hebben gehoord, want afgelopen maandag was hij te gast. Maandag kwam ook zijn nieuwe single uit en die heet Alles. En alles gaat over waar hij heel veel van houdt. En dat is dit keer niet zijn vrouw Paula. Nee, dit gaat over hun kinderen. Alles. Koen van den Heuvel.
2: Voorstel Vrijdag.

0: Koen van der Heuvel heet alles en gaat dus over zijn kinderen. Vanuit daar gaan we door naar het nieuwe album van Noortje Colijn. En ik zeg bewust nieuwe album, omdat ik me best besef dat zij al een aantal albums op haar naam heeft. Ze is 21 jaar en heeft als meisjessopraan in het korenlandschap een aantal albums gemaakt. Hier maakt ze best wel even een switch. Ze heeft gekozen voor liederen van onder meer Stephanie Gretzinger, The Collingwood Family, Van Cela, The Psalm Project, Alyssa Turner, Brian en Jen Johnson. En natuurlijk heet dat album ook zo Goodness of God. En dat doet ze ontzettend goed. Zij zingt bijzonder leuk. En ik was nogal onder de indruk van haar uitvoering van No One Ever Cared For Me Like Jesus. Een heel rustig lied van Stephanie Gretzinger. Maar wij gaan een stukje luisteren, gezongen door Noortje Colijn.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: in you alone, my joy was found.
1: No one ever cared for me like Jesus. Hier een uitvoering van de 21-jarige Noortje Colijn. Het staat op haar album Goodness of God. We gaan door naar nog één Voor Zovrijdag snippet. Die komt van Ander Zondag, het nieuwe album van Aldit. En we weten van deze zangeres dat zij nogal van woordspelingen houdt. En dat doet ze dus ook in haar liedje over vogels. Hoe doen die vogels dat?
2: Voorstel Vrijdag, snippet.

de zomer zit er wel in hoor, bij al dit. Hoe doen die vogels dat? Is een lied van haar nieuwe album Anderzondag, dat vorige week verscheen. Een samenwerking ook met singer-songwriter Gerson van Maan. Dan gaan we nu naar Keith en Kristen Getty. This is My Heart is Filled with Thankfulness.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Waardig is uw naam, Boerderijer, in samenwerking met Mirjam Kerkhoff. Het lied daarvoor is van Need to Breathe. Het is van hun nieuwste album The Long Surrender.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Een aantal weken geleden hadden we in Voorstel Vrijdag al aandacht voor een lied met de titel Campfire, That Very Love. Een samenwerking van Toby Mac en Third Day. Het was een voorproefje op een album dat verschenen zou. Het is Heaven on My Mind en dat album dat verscheen natuurlijk vorig najaar al. Maar nu is er een guest list edition. En in veel nummers gaat hij in samenwerking aan met bijvoorbeeld Forrest Frank, met John Reddick, met C.C. Winans, met Juan Winans. Als ook met zangeres Therion. En met Jamie McDonald. En ik zeg wel eens, soms heb je de indruk dat muzikanten denken, hoe zou een lied nou nog leuker kunnen? Nou, door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan. Maar 2026 is ook wel een beetje het jaar van Jamie McDonald. Dus dat zij opeens op deze plaat opduikt, het verrast mij niet, maar ik word er wel blij van. God did it. Ain't nobody-

0: Voor wie nou snel aan het bladeren is, is in de Johannes de Heer bundel. Dit was lied 330, Leer mij uw weg, o Heer. En daarvoor een heerlijke samenwerking van Toby Mac en Jamie McDonald in God Did It.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Spreuken 17, vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Spreuken 17, vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Wij gaan luisteren naar muziek van Chris Tomlin. Dit is Always.

0: schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het is wel erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
18: Vorige week verscheen een nieuwe EP van Albert Smelt, Zingen van het Leven. Daar gaan we vandaag bij stilstaan nadat we geluisterd hebben naar Matt Redman. Dit is How Great Thou Art Until That Day.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
22: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
23: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage
26: met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: Until That Day. Dat was Matt Redman.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En in het volgende uur voorstelvrijdag aandacht voor het nieuwe album van Albert Smelt. Er is een nieuwe single van de band Elin. En we staan even kort stil bij nieuwe muziek van Piotr, Dwight Dissels, Jojanneke Rijlaarsdam en Peter en Marie Sophie. Maar dat allemaal straks. Want eerst gaan we naar Irma D. Zij kwam recent met een nieuwe single. De titel daarvan, Gebed om Kanten.

0: van dit lied. Die pianist moet hartstikke zere vingers hebben van dit melodietje de hele tijd. Because he lives, amen, worden Matt Marr.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Vandaag aandacht voor het album Zingen van het Leven. Het is een nieuwe EP van Albert Smelten. Wellicht heb je de nieuwsbrief ook wel gekregen vorige week, waarin hij dat aankondigt. Daarin schrijft hij het volgende. Voor mij zijn deze nummers meer dan muziek. Het zijn monumentjes over het zoeken naar God, over het thuiskomen bij hem. De nieuwe songs ademen het echte volle leven met al zijn pieken en dalen, verlangens en wensen. En deze liedjes ontstonden de afgelopen 2 jaar in sessies met Serenity wereldwijs. Ja, en misschien denk je ook bij de titels als Zingen van het Leven, Net zo fijn, Naar een ander land en Steeds dichterbij ook wel aan Trinity wereldwijs. En ik heb zelf de indruk dat dat ook wel dezelfde uitvoeringen zijn. Zo niet bij Daar droom ik van. Tijdens de Trinity Wereldwijs Tour wordt dat gezongen door Sanne Smelt, het nichtje van Albert. Maar hier ligt de hoofdrol vooral bij hem. En dat is dan ook het lied dat we vandaag gaan luisteren. Een nieuw album.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Steun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een bekende Bijbeltekst uit Psalm 119, vers 105. Woorden in Engelstalige uitvoering. Thy Word van Amy Grant.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Deze Voorstel vrijdag snippets blikt even terug naar een aantal dagen geleden. Toen hebben we al even stilgestaan bij dit lied. Het is een samenwerking van Piotr en Dwight Dissels. Het zijn eigenlijk twee hele verschillende muzikale stijlen, maar het mengt zich lekker. Dus het rapgedeelte van Piotr en vervolgens die soulvolle stem van Dwight Dissels. We doen even een stukje. Mijn stem.
2: Voorstel vrijdag snippets.

0: Samen is veel leuker en dus deden ze het met z'n tweeën. Pjotr en Dwight Dissels in het lied Mijn Stem. Dan gaan we nu naar Houd Mij Vast van Jo-Janneke Rijlaarsdam. Zangeres van ook Reisgenoten. En daar ligt een link ook met aan wie ze dit lied heeft opgedragen. Houd Mij Vast is opgedragen aan een goede vriendin Annelies Steensema. De violiste van Reisgenoten die afgelopen kerst helaas na een periode van ziekte overleed. En ongeveer de laatste woorden die Annelies tegen Jo-Janneke sprak was: God houdt mij vast. Hij houdt jou vast en hij houdt jullie vast. En met dat in gedachten droeg ze dit lied aan Annelies op. Jo-Janneke Rijlaarsdam en Houd mij vast.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: vast. Muziek van Joanneke Rijlaarsdam en Annelies. Het lied aan wie zij dit lied opdroeg, speelt hier zelf viool. Dan gaan we naar een lied dat komende week pas uitkomt. Op de verjaardag van Marie-Sophie Moorbeek. En zij is zeg maar de helft van het duo Peter en Marie-Sophie. Nieuwe single heet Zon en Schild. Het begon met een melodie in mijn hoofd, zei Marie-Sophie. En het is eigenlijk het verlangen om een lied te maken, om een dienst mee in te stappen. Wanneer je 's ochtends gehaast naar de kerk bent, misschien liever een keertje had uitgeslapen, ruzie hebt gehad onderweg om je gezin mee te krijgen, of misschien zelfs wel meegesleept bent, maar nog niet aan bent. Dan moet je even landen. Iedereen komt op een andere manier de kerk binnen en we zijn nog helemaal niet klaar vaak om de aanbidding in te gaan. En daarom start de dienst ook vaak met een lofprijslied. Het leek ons krachtig om juist dan te bezingen dat je je hart opent. God vraagt om de knop om te zetten en alles waarmee je je strijd los te laten. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u, trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Een kennismaking van een lied dat begin volgende week gaat verschijnen, maar ik vandaag toch al even meepak. Zon en Schild van Peter en Marie-Sophie.
1: Voorstel vrijdag.

maandag komt hij uit. De nieuwe single van Peter en Marie Sophie. Zon en schild. Houd een beetje in de gaten. Straks nog één voorstelvredig moment. En dat is dan voor de band Elin. Die ik gisteren al in de uitzending sprak. Maar vandaag pakken we dit lied er gewoon weer even bij. Het gaat over het delen van je geloof. Maar dat straks. Eerst naar Breek de Hemelen Open. Voor een Insulvation en Al Michel.

0: is in the room, worden Maverick City Music, Naomi Rain en Tasha Cobbs Leonard. En daarvoor breekt de hemelen open van Insolvation en Anne Michel. Nu Elise Manne, Brug over woelig water.
1: Als

0: with us. Voor King & Country hoorden we met For God Is With Us.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Vandaag is de dag dat de nieuwe single van Elin verschijnt. Eerder dit jaar kwamen al de singles Hoe Zal Dat Zijn en Vluchten in de Stilte. Maar nu is daar een derde bij, Delen. Gisteren sprak ik violiste Jo-Janneke daar al over. En vandaag is hij echt uit, dus vandaag draai ik hem nog een keer. Delen van Elin.

Visual in the Storm worden Casting Crowns. En daarvoor nieuwe muziek van de band Elin. Het lied heet Delen. Ik zou normaal gesproken nu ongeveer even bekendmaken wat de agenda is van volgende week. Maar met de zomer voor de deur heb ik ook een aantal vakantieweken gepland. De komende weken word ik vervangen door collega's Lucas en Tom. Lucas Kramer en Tom Herlaar. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze er iets moois van gaan maken. Ik heb een mooie serie zomerclassics uitgekozen waarmee ze uit de voeten kunnen. Plus dat er dagelijks een aantal nieuwe uit Nederland momenten gepland gaan zijn. Dus je hoeft je absoluut niet te vervelen. Ik wens hen heel veel plezier. En vooral ook jij, als je ook vakantie gaat hebben. We gaan luisteren nu naar Michael W. Smith. Dit is Ancient Words. Heb een fantastisch weekend en tot later. Doei!

0: Enig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
4: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4. Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Dit gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1:30 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land, van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
15: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust...
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
26: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Nou, alle bandleden van Rent Collective die wonen ook echt wel dichtbij de shore aan de Noord-Ierse kust. Nou, de metafoor van de vuurtoren was dus dichtbij. Je hoorde My Lighthouse van Rent Collective en daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goede middag. Daar gaan we weer onderweg naar het weekend. En misschien ben jij onderweg wel naar het kinderdagverblijf. Omdat je werkdag erop zit en je de kleine weer mag ophalen. Nou, ik lees hier net dat er in België een oma was die haar kleinkind moest ophalen. Die mocht oppassen. En zij loopt de opvang binnen. En ik stel me dan zo voor dat ze daar de deur open doet en zegt... Oh, hallo, kom maar Noah, oma is er. Thuis krijg je een lekker snoepje. En ik denk dat er dan een stuk of 5 kinderen op haar afgerend zijn met zo'n boodschap. En dat ze toen op een gegeven moment dus maar gewoon het eerste beste kind heeft opgepakt. Want zij had namelijk het verkeerde kind mee naar huis genomen. Ja, en nu staan dus alle pagina's te vol mee, want het is nogal een dingetje natuurlijk. Ja, het zal je overkomen dat dan jouw kind door een vreemd persoon voor jou dan is meegenomen naar huis. Ja, het is dus een jochie van 2 waar het om gaat. En de kinderopvang die ging er gewoon vanuit dat oma haar kleinkind wel had herkend. Nou, het is allemaal goed gekomen. Er zijn wel berichten rondgestuurd. En opa die heeft de beste jongen gewoon weer teruggebracht naar de opvang. En het is weer helemaal terechtgekomen. Maar het is wel even een toestand. En ik dacht ook al, ja, nu denken we toch met zo'n omaatje wel van, ach ja, kan gebeuren, hè. Het is nou eenmaal wat het is. Maar wat als het een man op middelbare leeftijd was geweest? Hè? Wat zouden de reacties dan geweest zijn?
2: Ja, of Laurens van der Kraas.
0: Laten we daar, nee, kom op zeg. Dat doe ik niet. Toch?

0: Metal Music en Raise a Hallelujah.
1: 1008.
0: Ja, het is natuurlijk makkelijk om te roepen dat alles wel goed komt in het leven als de zon schijnt en het leven je toelacht. Maar de kracht van die woorden die voel je pas als het stormt in je leven. Nou, toen Dwight Distels dit nummer schreef, zat hij zelf midden in zo'n storm. Ik neem je mee terug naar het voorjaar van 2020. Vanwege de coronapandemie werden optredens afgezegd, alles leek stil te vallen. Viel letterlijk stil. En zijn agenda die stroomde dus ook leeg. Inkomsten vielen weg en de onzekerheid sloeg toe. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, kroop Dwight Distels de studio in. Hij zocht naar een manier om zijn zorgen en angst eigenlijk om te zetten in iets positiefs. En daaruit ontstond dit lied. Een soort muzikale arm om je heen, om je te vertellen dat alles goed komt. Want dat is uiteindelijk wel wat we allemaal wel eens nodig hebben, toch? Terechtgekomen op plek 546 in de top 1008. Dit is Dwight Distels en alles komt goed.

0: Hollebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: alleen dit pianootje al. En dan weet je al met welk liedje te maken hebt. King of Kings. Je hoorde Hillsong Worship. Maakt het 2 minuten voor 4:30 op de vrijdagmiddag. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het onderwijs steunt de plannen van het kabinet om leerlingen meer te sturen naar banen met personeelstekorten. Denk aan de zorg en techniek. Ze krijgen daarom voortaan meer en betere keuzebegeleiding bij hun studie. Oud-minister De Jonge heeft tijdens de coronaverhoren gezegd dat hij het bezoekverbod voor verpleeghuizen vreselijk vond. Maar hij moest wel, zei hij verder. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan. En defensieminister Jezugus heeft gereageerd op de vernielingen van Russische oorloggraven in Leusden bij Amersfoort. Ze noemt het respectloos. De graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het overal zonnig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 17. Ook in het weekend veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Temperaturen tot boven de 30 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen. Hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Toen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stoplicht bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomeren 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Voor het Gelderdoom 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Wat hebben Jacob, Mozes, Maria, David en jij en ik gemeen? Nou, we dienen allemaal dezelfde God. Daarover gaat dit lied. Same God van Elevation Worship.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Lef, stil maar mijn ziel.
1: Mijn worstelmaag is saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Frikandellentaart.
3: Woord van vandaag.
0: Oeh, frikandellentaart. Ja, dat, als je er zo over begint. Een goed idee eigenlijk, zeker op die vrijdagmiddag zo. Misschien wel patatdag bij jou. Of misschien wel onderweg ergens naartoe. Een bepaald evenement. Weekendje weg. Vakantie misschien ook wel. Het kan zomaar jouw woord van vandaag zijn. Je mag het weer delen met de studio van Groot Nieuwsradio. Krijgen we hier een goed beeld van hoe deze dag in Nederland is. Nou, het wordt opnieuw tropisch warm in ons land. En daarom gaat vanaf morgen in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan weer in. Dat is vandaag aangekondigd. Komend weekend kan het op sommige plekken warmer worden dan 30 graden. Waardoor vooral ouderen, jonge kinderen en kwetsbare mensen wordt aangeraden om extra goed op te letten. Het is al de tweede keer deze zomer dat het hitteplan wordt geactiveerd. Dus ook vanuit hier de oproep. Hou elkaar een beetje in de gaten. Drink genoeg. En zoek ook voldoende verkoeling op de komende dagen. En er is vandaag ook groot nieuws vanuit ons wat we mogen delen. En dat wil ik ook graag op de pagina van vandaag zetten. Want ik mag mededelen dat we over minder dan 2 weken te vinden zijn bij de New Wine Zomerconferentie. Ja, ja. We zullen daar met de radiostudio staan. En ook de middagshow, die zou je daar van maandag tot en met donderdag live gaan horen vanaf het terrein. Dus mocht je ook naar New Wine gaan, ja, we zouden het natuurlijk supergezellig vinden als jij daar ook even bij bent in Liemte om ons even op te zoeken. Even hoi komt zeggen in de studio. Dat lijkt ons gezellig. En wat is jouw woord van deze vrijdag? Laat van je horen. Dit is het moment om het door te geven en te appen naar de studio van Groot Nieuws. Ja, misschien was het een hele lekkere dag voor je. Misschien een beetje gestrest. Misschien ga je het weekend in met wat zorgen, omdat er veel gebeurd is deze week. Dan is dit misschien wel een boodschap die jij kan gebruiken. Project of Love, Matthew 6.

0: Sela, halleluja voor de eeuwige. Daarvoor even rustig bijkomen op je vrijdagmiddag met Project of Love, Matthew Six en Look at the Birds. Misschien is dat ook wel de situatie voor jou dit weekend. Lekker weekendje weg en even een beetje vogeltjes kijken, relaxed. Of misschien ben je gewoon druk bezig, zoals Tanja. Ze zegt, mijn woord van vandaag is sorteren. Ik sorteer Lego voor een school, zodat ze de Lego-sets weer bijgebouwd kunnen worden en allemaal weer compleet hebben. Goed bezig. Ja, wij hebben ook weer allemaal tassen met speelgoed meegekregen om schoon te maken, zodat ze weer fris kunnen beginnen aan een nieuw schooljaar. En ik heb het gezien, mijn vrouw die was ermee bezig. Ik heb die bak gezien waar het allemaal, het zat in een bad gegooid. Nou, ik denk dat er weer heel wat uitbraken voorkomen zijn in september. Laat ik het zo even uitdrukken. Dina, die zegt, bootjes mag je opschrijven. Ik had kleinkinderen op bezoek van vandaag. En we gingen allemaal lekker bootjes kijken. Ja, ze keken hun ogen uit. Stuurde ook een foto mee van een gigantisch schip. Ja, dat is indrukwekkend. En dan heb ik een woord van vandaag van Daniel. Maar niet alleen volgens mij. Hallo, hallo, wie zijn daar?
1: Hallo!
0: Zo, wat een gezelligheid. Ja, dit is de auto vol, geloof ik, Daniel. Wat is jullie woord van vandaag?
1: Familieweekend!
0: Yay! Nou, dat het een gezellig weekend gaat worden, dat gaat volgens mij wel goed komen. Jullie zal het niet liggen, zo te horen. Hey, jullie gaan naar een familieweekend toe van de olieslagertjes in Burghaamstede, zie ik hier. Hoeveel mensen komen er naartoe?
1: Ja, een stuk of 40. Ik denk meer dan 40.
0: Oh, en hebben jullie dan allemaal aparte huisjes? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, met z'n allemaal met grote slaapzalen, met stapelbedden. Dus dat wordt afzien. Maar wel met z'n allen ontzettend gezellig natuurlijk.
0: Ja, het huis met vele woningen hoor ik al, is dit.
1: Zeker.
0: Heel goed. Hey, en wat gaan jullie doen? Is er al een beetje een planning rond?
1: We hebben een dropping. We gaan hardlopen in de ochtend. We hebben een sing-in. We gaan zwemmen in de zee. We hebben een surfplank bij ons.
2: Bingo.
1: Wat nog meer, jongens?
2: Een pubquiz. Tot
0: avond. Oh, wat gezellig, zeg. En waar kijk jij het meest naar uit? Waar kijk jij het meest naar uit, Daniel?
1: De terugreis.
0: Oh, wat goed. Nou, ik zie, volgens mij moeten jullie er zo zijn. Dus ga lekker die kant op. En heel veel plezier, Daniel. Ook een beetje genieten.
1: Dankjewel.
0: En een beetje sterkte ook met alle kids. Hoi, hoi. Wat een gezelligheid, zeg. Het begin van je weekend met de middagshow op je radio. En Martijn Bewalda. Dit is Chaos.

0: gekregen. En ik dacht, zo, die hebben een tijdje niet gehoord. En wat past die lekker op deze dag, hè? Trinity en Susanna Fields en Song of Beauty in de middagshow. Zometeen na vijven meer. Even checken, Daryl Evans, ben jij er zo ook bij? Ah, mooi, gezellig, tot zo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling... en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
5: Goedemiddag. Ja, lekker 5 uur geweest. Weekend waarschijnlijk ook voor jou begonnen. We gaan hem samen aftrappen met zometeen onder andere muziek van de Opwekking Band en Daryl Evans.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum-ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.
24: Ja.

0: Nou, misschien wel een lange werkweek. Even een bak energie via je radio. Mr. Daryl Evans en die drums. Trade in My Sorrows.
1: De dag van vandaag.
0: Vrijdag 10 juli 2026. Het kan zomaar de dag zijn waarop jij kaartjes wint voor Charity Gill en CC Winans. Eind volgende maand staan ze in Rotterdam Ahoy op 26 augustus. Avondvullend programma. Nummers zoals Worthy of It All, Thank You Jesus for the Blood, Goodness of God. Ik heb hier nog 2 kaarten. Het zijn de laatste 2 kaarten die we deze week weg mogen geven. En ja, ze kunnen van jou worden. Als je nu gaat naar grootnieuwsradio.nl/actie... kun je daar laten weten waarom jij er naartoe wil en met wie. En wie weet, tot zo!

0: That's who I praise.
1: Brandon Lake, That's Who I Praise.
2: Luister deze week Andy Carton voor CC Winans en Charity Gale.
1: Er zitten heel wat luisteraars heel gespannen nu te wachten met de telefoon in de hand. Word je gebeld? Er komen ook allemaal appjes binnen van mensen. Oh, ik hoop het zo. Ja, het zijn de laatste twee kaarten voor Charity Gale en CC Winans die wij mogen weggeven deze week. Volgende maand gaat het gebeuren in Ahoy Rotterdam. Ja, hou maar in de gaten op de telefoon, want hij kan nu overgaan. En dan is opnemen wel een voorwaarde.
3: Hallo, met CN.
1: Hallo, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
3: Hallo.
1: Hallo, hallo. Hoe is je vrijdagmiddag, Sven?
3: Nu is het fantastisch.
1: Nu is het fantastisch. Nou, je hebt nog niet gehoord waar ik voor bel. Maar Sven, jij hebt meegedaan met onze actie, hè, voor CC Winans en Charity Gale. Met wie zou jij er heel graag naartoe willen en waarom?
3: Ik zou heel graag met een dame van mijn dansgroep hier naartoe willen. Omdat wij in de dansgroep een choreografie hebben gedanst op het nummer Holy van CC Winans. En ja, ik gun het deze dame omdat ze samen met ons heeft gedanst. En ja, ze maakt een beetje moeilijke tijd door. Dus ik hoop door deze oppepper dat we weer vooruit kunnen samen.
1: Ja, wat mooi. En je zegt dat je dus danst op bijvoorbeeld muziek dus van CC Winans. En is dat dan gewoon een beetje klassieke dans? Is dat met een vlag? Hoe moet ik het voor me zien?
3: Het heet Gospel and Dance. Dus we dansen alleen maar op christelijke nummers. Het mag met vlaggen, maar het heeft alle verschillende stijlen. Dus hip-hop, maar ook jazz en ballet. Dus eigenlijk op alle verschillende stijlen.
1: Ja.
3: De eer en glorie van hem.
1: En welk verschil maakt het voor jou om dan in plaats van enkel te zingen ook te dansen op dit soort muziek?
3: Omdat God ons een lichaam heeft gegeven. En je mag dat lichaam ter eer en glorie voor hem ook gebruiken. Dus alle bewegingen, ja, die mag je ook... Je mag het loslaten in je hoofd en volledig jezelf overgeven. Ook met je lijf.
1: En wat voor betekenis? Zit er eigenlijk ook betekenis achter de bewegingen die jij dan doet? Of is het gewoon puur omdat het goed voelt bij de muziek?
3: Nee, ik denk dus de bedenker van de dans, die bidt er ook voor. En bepaalde bewegingen, die komen ook echt van de Heilige Geest. En die mag ze ons dan ook aanleren. Maar ik denk op het vrije dansen dat je... Ja, echt de bewegingen dat het tussen jou en God is. Dat er is geen goed, er is geen fout. Het is echt tussen jou en God. Wat God je ingeeft om voor hem te dansen.
1: Ja, dus jij ziet het ook echt als door God geïnspireerde dans?
3: Ja, absoluut.
1: Wauw. En is er dan een bepaalde beweging, een bepaalde choreografie in het lied Holy van CC Winans... wat jij dan extra bijzonder vindt om te dansen?
3: Ja, het woord holy, als ze dat zingt in het refrein, dan eigenlijk wat we doen is met onze armen boven ons hoofd een soort engelenrondje maken. En daarbij kijk je omhoog. En ik vind die beweging heel mooi, omdat het echt een soort zalving of een heiliging is. Ik vind die beweging gewoon heel mooi. Dus elke keer als we dat lied dansen, dan op het woord holy, dan doet iedereen hetzelfde. Het lijkt net alsof je in de hemel met alle engelen... Ja, dat doet eigenlijk voor de Heere God.
1: Suwen, jij mag op 26 augustus in je agenda gaan noteren dat jij mag gaan dansen bij CC Winans. Ja, het gaat gebeuren. Heel veel plezier, een fijn weekend. En laat even weten hoe het was, hè?
3: Zeker, ga ik doen. Hartstikke bedankt.

0: The Answers, God is with us. Daarvoor Miranda Menita en Onwankelbaar. Het is tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op natuurbranden is uitgebreid. Het geldt nu in het hele land. Mensen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur en ze moeten ook hun auto's niet parkeren op begroeide plekken. Rusland probeerde informatie over militaire transporten naar Oekraïne te krijgen door camera's van Nederlandse bedrijven te hacken. De inlichtingendiensten hebben de bedrijven gewaarschuwd. Die hebben nu maatregelen genomen. En Engeland had een nieuwe tennisheld, Arthur Perry, die het schopte tot de halve finale van Wimbledon. Maar hij ligt er nu uit. Hij is verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat in Londen.
0: Dat is Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het overal zonnig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 17. Ook in het weekend veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Met temperaturen tot boven de 30 graden. Dus lekker barbecue weer dit weekend. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Een nieuwe rode draadplaat. Daar gaan we zo meteen naar op zoek. We waren bij Matthew Six. Look at the Birds van Project of Love. Gaan we zo op door naar Mosaic Worship. Samen met René Kreinhoort. En Ruimte.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Music Worship, een rustmoment met ruimte in de middagshow. Ik maak nu graag ruimte voor jou met jouw plaat.
1: De Rode Draadplaat.
0: Jij bepaalt wat er zo meteen misschien wel hier op de radio te horen is. Het is een kwestie van creatief associëren op de Rode Draadplaat van gisteren. Nou, even als voorbeeld, we waren woensdag bij Anne-Marie Keefe met Little Bird. Ja, dat laatste woord, bird, is waar we gisteren op doorgingen. En dat bracht ons bij Project of Love met Look at the Birds, Matthew 6.
2: Look at the birds.
1: Rode Draadplaat.
0: Wat kunnen we hier aan vastknopen? Misschien een ander lied dat ook gebaseerd is op een tekst uit Matthäus. Misschien een ander projectformatie, Project of Love, Project Core. Misschien wil jij van kijken naar de vogels naar kijken naar puntje, puntje, puntje. Ik ben benieuwd. Kort door. Als jij een creatieve link hebt, een andere plaat die hier aan vastgeknoopt kan worden, laat het weten. Dit is het moment om titel en artiest naar de studio van Groot Nieuws te hebben. Zo Chris Tomlin, How Good It Is, naar CeCe Winans in de middagshow. Worthy of It All.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Chris Tomlin en How Good It Is op Groot Nieuws Radio. De rode draadplaat van gisteren was deze. Look at the Mocht je net ook ingeschakeld zijn, ik vroeg je net welk lied kun je daar vastknopen en kan wat jou betreft
1: de rode draadplaat
0: worden. Nou, er zijn weer heel wat opties binnengekomen. Ik ga er met je doorheen lopen en dan is de vraag aan jou welke zou je het liefste willen horen en mag je ja, helemaal zo meteen op de radio gaan krijgen. Ilse die wil graag van Look at the Birds naar een vogel, namelijk een vink. Zij wil namelijk naar Hoor je de hemel van Mosaic Worship met Arjen Vink.

leuk ook. Een van de nieuwere van Mozaïek. Hoor je de hemel? En dan de optie van Sterre. Die zegt van Look at the Birds. Van zien wil ik graag naar proeven. Taste and See, de Honeycomb Song van The Gatherhouse Music en Charlie Gill.

En als laatste René, die komt met een dubbele link. Hij zegt, van Portrait of Love wil ik graag naar een ander lied over de liefde. En ja, volgens mij komt er ook weer een vogel in langs.

Het zou hem zomaar kunnen worden vandaag. Als hij de meeste stemmen krijgt, dat is dan wel de voorwaarde. Welke mag het voor jou zijn? Welk lied van deze drie wil jij helemaal horen? 1. Mag je appen als je Music Worship wil horen met Arjen Vink en Hoor je de hemel? 2. Voor Gatherhouse Music en Charity Gill en Taste and See the Honeycomb Song. En 3. Voor de kracht van uw liefde van de Opwekking Band. Laat van je horen en app het even naar de studio.

Paul Baloge, Praise Adonai op Groot Nieuws Radio. En dit is hem al, de rode draadplaat van vandaag. Andrea, Jeroen, Wieberen, Marleen, Wilfred, Ismaël, Paul, Aagje en nog vele andere stemmen die erop. René zegt, het heeft voor mij heel veel betekend rondom de operatie aan mijn nek. Het is de kracht van uw liefde, de opwekking bent.

0: De rode draadplaat vandaag. De opwekking band, de kracht van uw liefde. En daarmee is het al een mooie opmaat richting Worship in je weekend. Afgelopen uur, we hebben CC Wilds al gehad. Chris Tomlin, nu de opwekking bent. En we gaan zo meteen vrolijk door met Worship in je weekend zometeen. Ja, ik ga je heel veel plezier wensen. Alvast een klein tipje van de sluier. Nou, bijvoorbeeld Marcel en Lydia Zimmer komen eraan. En Michael W. Smith.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
7: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met drie kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen. Bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen. Daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is politieonderzoek aan de gang. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
13: Goedenavond, mag ik alweer zeggen. De vrijdagavond is begonnen en daarmee voor jou misschien ook wel het weekend. Zo direct worship in je weekend. En ik begin met het lied waarmee Michael W. Smith het roer omgooide. Van de jaren 90, waarin hij vooral popnummers maakte, kwam hij met een album waarin hij echt een van de gezichten werd van de moderne aanbiddingsmuziek.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
26: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het Christelijke Radiostation.

0: Let It Rain. Nou, gelukkig is Michael gewoon nog zanger en geen weerman. Komend weekend weer boven de 30 graden zonder regen.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Goedenavond, de mooiste aanbiddingsplaylist als begin van je vrijdagavond is weer van start gegaan. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij dit weekend voor plannen hebt. Mag je zeker laten weten door even een berichtje te sturen naar de studio. Misschien wel lekker de verkoelingen opzoeken en naar het zwembad toe. Ik ben wel benieuwd of er eigenlijk ook nog kerken zijn die in verband met de temperaturen gaan uitwijken naar bijvoorbeeld een zwembad. Ik zou het wel een mooi initiatief vinden. Bijvoorbeeld een openluchtdienst vanuit een bosbad of zo. Ik zie het wel voor me. Heel benieuwd als dat nog gaat gebeuren. Laat het dan ook vooral weten. Ja, veel lekkere muziek komt eraan. Bijvoorbeeld Keith en Christine Getty zometeen. The Lord Almighty Reigns. En dit zijn Marcel en Lydia Zimmer en Kiri Eliasson.

regeert. Daarover zongen Keith en Kristen Getty, The Lord Almighty Reigns. Ik heb hier nieuwe muziek van Christian Verwoerd. Of nou ja, nieuw. Het is een nieuw album met 7 nummers die opnieuw zijn opgenomen. Nou, wat is er dan anders, vraag je je misschien af? Nou, het is vooral veel beter geproduceerd. Het klinkt wat mij betreft echt een stuk frisser dan de nummers van alweer 10, 15 jaar geleden. En aanstaande dinsdagavond treedt dat trouwens op tijdens een zomerpraise in de Maranatenkerk in Nieuw-Lekkerland. Dus daar kun je het ook live gaan meemaken. Nou, zo direct hoor je met het lied Ik Wil U Danken. En dit is een andere die al eerder is uitgekomen. En nu dus opnieuw. Christian Verwoerd met Hij Heeft Overwonnen.

0: Solied, wanneer je hem op de achtergrond hoort, je hem ook gewoon in het Nederlands net zo makkelijk meezingt. Hillsong en My Redeemer Lives.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In een huis in Engeland is een dode vrouw gevonden. Het was iemand die vroeger in het lagerhuis zat en ze is vermoord. Premier Starmer vindt het nog te vroeg om het een politieke moord te noemen. Hij wil eerst het onderzoek afwachten. Hackers hebben klantgegevens van supermarkt Lidl gestolen. Het gaat om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bankgegevens en wachtwoorden hebben ze niet. Hoeveel klanten de dupe zijn, is niet bekend. En de FIFA heeft geld gegeven aan Venezuela dat zwaar getroffen werd door aardbevingen. Het gaat om een bedrag van bijna 900.000 euro... dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het overal zonnig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 17. Ook in het weekend veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Temperaturen boven de 30 graden.
1: Groot Nieuwsradio verkeer.
3: ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koornwerderzand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Geldrop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
1: Laurens van der Kraat.
0: Met de mooiste aanbiddingsmuziek als aftrap voor je weekend. Zometeen een lied van Matt Redman dat hij schreef samen met Chris Tomlin. Maar eerst een mooie kooruitvoering van het lied voldoende voor vandaag.
1: De dag van vandaag.
0: Charis Music.
4: Het christelijke radiostation.

Er worden wel eens koffers uitgebracht dat ik denk, ja, laten we het maar gewoon bij het origineel houden. Maar dit is er zo eentje. Voldoende voor vandaag van Charis Music op Groot Nieuws Radio. En dit is een track van Matt Redman. Het staat op zijn welbekende album 10.000 Reasons. En dat album was echt een gigantisch succes. Het werd het eerste album van een Britse aanbiddingsleider dat ooit de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse Billboard Christian Album Hitlijst. Nou, voor dit lied werkte hij samen met onder andere Chris Tomlin. En het gaat eigenlijk over de overgang van het aardse leven naar het hemelse. Daar waar geen lijden of pijn meer zal zijn en een eeuwig halleluja klinkt. Dit is Endless

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: City Alight, yet not I, but through Christ in me.
1: De Luisterwijzer.
0: Op 7FM gaat zo de top 7 van start met Nando Kok en muziek van Elevation Rhythm. Als je zin hebt in meer worship, kun je ook zo meteen naar Groot Nieuws Radio non-stop luisteren. Want daar komt zo meteen Hillsong Worship met Who You Say I Am. En ja, het antwoord kunnen we alvast geven op die vraag. En hier op ons hoofdkanaal begint zo meteen het programma Wens met Tim Hendricks en de mooiste kerk- en koorliederen. De eerste is van het Urker Gemeentekoor Immanuel. Dit was de middagshow en ook worship in je weekend. Ja, de kans dat je dus van worship houdt en je hebt het eind van dit programma volgehouden, dan zou ik zeker willen adviseren om volgende week lekker naar de middagshow te luisteren. Want daarin de hele week kans op kaarten voor het evenement Zera Worship. Nou, daar volgende week meer over. Ik wens je een heel mooi weekend en graag tot maandag 4 uur voor een nieuwe middagshow. Mooie avond. Dit is Phil Wickham en The Battle Belongs.

0: enig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
8: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plassoepolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer... met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontroles daar nu 10 minuten op onthoudt. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam... voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven... nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
18: Zometeen
13: wens.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Odido. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
25: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Elke avond vanaf 7 uur.
26: De mooiste kerk- en koormuziek.
25: Het christelijke radiostation.

7 uur geweest. De radio staat aan en blijkbaar zitten wij weer op dezelfde golflengte vanavond. Fijn dat je er bent en misschien zong je wel mee met het Urker gemengd koor Emmanuel. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En laat ook deze woorden uit het lied even landen. We zongen, kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via 1000 wegen ons hier samenbracht. En op 1000 wegen zendt u ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Ja, we zullen hier ook zaaien vanavond met de liederen die we voor elkaar aanvragen. De wensen voor deze vrijdag 10 juli 2026. Een bijzonder goedenavond, van harte welkom in deze uitzending. Geniet ervan en doe lekker mee. Als je een plaat wilt aanvragen, dan kan dat via grootnieuwsradio.nl/wens. Naar Leerbroek met de eerste wens voor Arie en Jenny den Beste. Jannie van Teldonker zegt, lieve Jenny en Arie, een dubbele feestdag. Allereerst Jenny, gefeliciteerd met jouw verjaardag. En natuurlijk deze felicitatie ook voor jou, Arie. Samen gefeliciteerd met jullie 57ste trouwdag. Het is fijn dat God jullie de gezondheid geeft, zodat jullie nog zoveel kunnen. Vorige maand nog met de caravan naar Frankrijk geweest. En jullie staan klaar voor de kinderen en kleinkinderen. En ook de achterkleinkinderen zijn gek op jullie. En zijn ook gek op de verrassingen in oma's tas. Ik wens jullie Gods zorg en zijn nabijheid toe. Voor nu en voor de toekomst. Samen met de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Groeten en tot ziens. En speciaal voor jullie hier het lied Als ik maar weet, Johannes de Heer nummer 17. En geniet van deze prachtige stemmen. De mannenstemmen van Mannenkoor door Eendracht Verbonden Hattem. Onder leiding van Bert Duist.

0: En zo varen we met wens de haven uit. Onder begeleiding van zingende mannen. Mannenkoor door Eendracht verbonden had hem met, als ik maar weet, de eerste wens. Speciaal voor Arie en Jenny den Beste uit Leerbroek. Met ook de felicitaties van ons allemaal. En ook voor vandaag, voor deze 10 juli, weer een mooie tekst voor aan de muur. We laten ons graag inspireren door deze keer Spreuken 17, vers 17.
1: De dagtekst.
0: Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Dat is een Spreuken 17 vers 17, de dagtekst. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

Gemeenkoor Glorify Maple zong onder leiding van Jaap Kramer het lied Ik bid voor jou. En misschien had je bij het lied en bij de dagtekst wel iemand in gedachten. Spreuken 17 vers 17, een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Deze dagtekst en alle andere dagteksten van deze week staan allemaal genoteerd op de site. Je kunt ze terugvinden via grootnieuwsradio.nl/dagtekst. En op de site kun je natuurlijk je verzoek doorgeven. Dat kan via de programmapagina grootnieuwsradio.nl/wens. Dan kom je op de pagina van Wens. Nou, dan kun je ook uitzendingen terugluisteren, reageren op de uitzending. En via die route hebben we ook het volgende verzoek ontvangen van Helene in het Veld. Je vraagt een plaat aan speciaal voor Niels Jongerius uit Amsterdam. Niels, maandagavond vader geworden en 8 juli jarig geweest. Ik wil jou om die redenen een muzikaal cadeau aanbieden, zegt Helene. Heel veel sterkte, een gelukkig en gezond nieuw levensjaar wens ik je toe met het lied Hoe groot zijt gij?

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Zegen ons al goede, is het gebed dat hier klinkt met jeugdkoor Volksjubilans onder leiding van Jan Mulder. En we zegenen elkaar, we bidden elkaar de zegen van God toe met de muziek, met de warme woorden. En ja, hier ook heel letterlijk met dit lied van Selah, God zegen voor jou. Ik draai het voor iedereen die het vanavond hoort. Maar er is toch één iemand in het bijzonder, ja, voor wie dit lied is aangevraagd. Meta Nelissen uit Hilversum mag een stap naar voren zetten. En ja, ik mag een mooie boodschap overbrengen. Namens uw liefhebbende man Wim. Wim Nelissen zegt: lieve Meta, van harte gefeliciteerd met je 83ste verjaardag. Morgen 11 juli, dan is het zover. Morgen vieren we dit met kinderen en kleinkinderen. En ik wil je hartelijk bedanken voor alle steun en zorg die ik elke dag van je mag ontvangen. Je betekent veel voor mij. God zegen in het nieuwe levensjaar. Van je liefhebbende man Wim en muziek van Selah.

We dragen de muziek in dit programma. De muziek hier op Grootnieuws Radio. En ook deze instrumentale klanken op aan hem die de hemel en aarde gemaakt heeft. Aan hem van wie we alles wat goed en mooi is mogen ontvangen. De dag door uw gunst ontvangen klonk hier instrumentaal met Rens de Winter, Hugo van der Meij, Lize de Munk en ook Laura van der Stoep deed mee. En we zingen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Johannes de Heer nummer 150, als je de bundel bij je hebt. En dit lied brengt ons vandaag in België. Eeklo, daar mogen we naartoe om Co en Mattie de Feiter Dieleman in de volle zon te zetten. Het prachtige lied te bezorgen namens de kinderen. Frank en Fanny, Michael en Ariette, Akko en Doreta, Frits en Carla, Boudewijn en Sharon, Jean-Pierre en Petra. En deze wens ook namens alle klein- en achterkleinkinderen. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 63-jarig huwelijksverjaardag. We wensen jullie Gods rijke zegen en zijn kracht en genade toe. En het volgende lied krijgen jullie van ons allemaal cadeau.

Welk een vriend is onze Jezus, draaiden wij speciaal voor jullie. Co en Mattie de Feiten Dieleman uit Eeklo, België. Werd voor jullie gezongen door jongerenkoor Viva Fox Elspeet. En ook namens mijzelf en namens jullie Grootnieuws Radio familie, Grootnieuws Radio vriendenclub, van harte met jullie 63ste trouwdag. Ontzettend mooi dat wij dat met jullie mee mogen vieren vandaag. Heel graag dit lied voor jullie gedraaid. En ook Wil Karens uit Nieuwveen hopen we vanavond heel erg blij te maken met mooie muziek en met een warme wens. Hier de wens van Wim, Nelleke, Nadine en Bram, Melvin. Ze schrijven mij: beste Tim, we willen graag ook dit jaar weer een plaatje aanvragen voor onze lieve moeder en oma, Wil Karens uit Nieuwveen. Ze luistert dagelijks en met veel plezier, dus een plaatje voor haar verjaardag mag niet ontbreken. Morgen, 11 juli, is haar verjaardag. 76 jaar hoopt ze te worden. En wij wensen haar langs deze weg een mooie verjaardag toe. En bovenal Gods nabijheid in het nieuwe levensjaar. Heel veel liefs van Wim, Nelleke, Nadine, Bram en Melvin. En we mogen draaien het lied Gaan met God, gezongen door het Waddinxveens Mannenkoor. De Gouden Stem onder leiding van Martin Mans.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld.

Sinds 2005 staat dit koor onder leiding van Leander van der Steen. En onder zijn leiding zongen zij hier ook het lied Leer mij, o Heer, uw leider recht betrachten. De reformatorische zangvereniging Kantilene Barneveld deze week extra in de spotlights. Mooi om zo jullie koormap door te bladeren deze week. En bedankt voor jullie bijdrage als koor van de week. Zeer gewaardeerd en heel veel succes ook in de toekomst. En wij gaan nog veel van jullie horen hier op Grootnieuws Radio. En deze week dus nog eventjes, ook op het themakanaal Blijde Klanken, extra veel van jullie repertoire op de zender. Volgende week dan weer een nieuw koor waar we induiken. Nu mogen wij het prachtige lied O Grote God die liefde zijt laten horen. We luisteren naar de groep Eeuwenlang. Ze zullen het ten gehore brengen. En hoe komt het lied nou in de uitzending? Nou, daar heeft Nel Vaas voor gezorgd. Want die vraagt het speciaal aan voor Leni Dekker uit Sliedrecht. Lieve Leni, zegt Nel, je hebt de laatste tijd veel meegemaakt. Gelukkig kon er een stent geplaatst worden. Maar je voelt je nog steeds niet goed. En daarom ter bemoediging dit mooie lied voor jou.

Leni, dat het lied jou bijzonder goed mag doen vanavond. We draaiden het speciaal voor jou, O grote God, die liefde zijt. En je hoorde hier de groep Eeuwenlang, een groep gepassioneerde muzikanten met de liefde voor muziek en voor God. En samen spelen zij in kerken door het hele land. En hier vanavond dus ook op Grootnieuwsradio te horen. Ja, en dan goedenavond, zegt Aletta. Heel graag zou ik voor mijn taxichauffeur Jan Pluimers en zijn vrouw Ria Psalm 68 vers 10 aanvragen. Afgelopen maandag heeft Jan een nier afgestaan aan zijn broer. Beide operaties hebben tot zover mogen slagen en Jan is zelfs vandaag alweer thuisgekomen. Wat een wonder. Alle dank aan onze hemelse arts. En zegt Aletta, bij deze wil ik jou, Jan, heel veel kracht en geduld toewensen voor je verdere herstel. En dat wens ik ook jouw vrouw Ria toe. Met Psalm 68, het aangevraagde lied. Dit is Jongerenkoor Laudate Deum uit Ridderkerk. MUZIEK

0: Wat een mooie liederen weer vanavond, die je hebt aangevraagd. En wat een warme wensen die we namens jou mochten doorgeven. Heel erg bedankt voor het vertrouwen dat we dat mochten doen. Bedankt voor het luisteren. En ik wil je uitnodigen om jouw plaat voor volgende week ook alvast aan ons door te geven. Doe dat via grootnieuwsradio.nl. /wens. Laat letterlijk en figuurlijk van je horen. Een originele manier om iemand in het zonnetje te zetten. Een hele krachtige manier om iemand te bemoedigen met een lied op de radio. En zo is ook volgende week weer jouw geliefde muziek hier te horen in dit programma. Terugluisteren kan ook via de website grootnieuwsradio.nl. /wens. Mocht je iets ergens op willen reageren of iets willen delen, dan kan dat ook via de website. En dan spreken we elkaar wat mij betreft maandagavond weer om iets over zevenen hier op deze open plek in het radiolandschap bij Grootnieuws Radio in het programma Wens. Tot later, mooie avond en een goed weekend.
1: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die je dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. A67, Venlo-Eindhoven, tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang, vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
16: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AHA barbecue saté en shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge the Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios,
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie!
21: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdeshels.nl/geven.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
24: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
25: Grootnieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd. Maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: 2 files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
2: Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
11: Zometeen levenswoorden.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
21: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
22: Een hele goede avond op deze vrijdagavond, het begin van je weekend. Gaan we zo meteen luisteren naar een overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors. Ga samen stilstaan bij de vraag: durf jij te getuigen? En dat ook in moeilijke situaties. Je hoort er zo meteen meer over. Eerst horen we de dagtekst van vandaag uit Spreuken 17, vers 17. Daar staat: een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

0: Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde Ik zie uit naar de dag. Durf jij te getuigen van je geloof? Waarschijnlijk, als je deze vraag nu zo hoort, dan denk je ja, tuurlijk, is niets mooiers dan het goede nieuws brengen. Maar durf je dat ook nog steeds als de situatie wat lastiger wordt? Als iemand waarmee je praat misschien wel helemaal niks van het geloof moet weten. Of je in een land bent waar het vertellen over je geloof gevaarlijk is. Het is belangrijk dat we durven te getuigen. Dat horen we ook in de overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors.
1: We horen over prachtige ontmoetingen van de levende Jezus met moslims die daardoor tot geloof komen. Ook Gulshan uit Pakistan is zo tot geloof gekomen. En niet alleen had ze een ontmoeting met Jezus, hij genas haar ook van haar verlamdheid. Daarna wilde ze iedereen vertellen wat er gebeurd was, maar dat viel niet goed. Ook in het Johannesevangelie ontmoeten we een man die door Jezus genezen is, van wie zijn getuigenis niet goed valt. Durf jij anderen te vertellen wat Jezus voor je gedaan heeft, ook als het niet goed valt? Het verhaal van Gulshan. Een aantal jaren geleden woonde er in Pakistan een meisje dat Gulshan Fatima heette. Gulshan was verlamd. Toen ze een half jaar oud was, had ze tyfus gekregen en daar had ze de verlamming aan overgehouden. Helaas was er niets aan te doen. Ze kwam uit een rijk gezin en haar vader had haar toen ze 14 was meegenomen naar Engeland, naar de beste specialisten. Maar die konden haar niet helpen. Omdat haar vader een vrome moslim was, nam hij Gulshan daarna ook mee naar Mekka, naar de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. En daar werd voor haar genezing gebeden. Maar tot grote teleurstelling van Gulshan en haar familie gebeurde er niets. Gulshan was een heel gelovig moslimmeisje dat heel veel bad. Ze bleef ook om genezing bidden, jarenlang. Toen ze 17 was, overleed haar vader vrij plotseling. Dat was een grote klap voor het gezin en voor Gulshan. Ze had veel van haar vader gehouden en nu wilde ze eigenlijk niet meer blijven leven. Er was niets meer om voor te leven. Haar moeder was al lang geleden overleden. Haar broers en zussen trouwden één voor één. Maar omdat zij verlamd was, kon ze met niemand trouwen. Zo was dat in hun cultuur. Eigenlijk wilde ze een einde aan haar leven maken, maar dat is in de islam een grote zonde. Daarom begon ze huilend tot God te spreken en toen ze dat deed, had ze voor het eerst het gevoel dat er echt naar haar geluisterd werd. Ze hoorde een stem zeggen: "Ik laat jou niet sterven. Ik zal je in leven houden." Ze zei tegen de stem dat ze niets meer had om voor te leven, dat ze verlamd was en geen vader meer had. De stem antwoordde: "Wie gaf ogen aan de blinden? En wie maakte de zieken gezond? En wie genas de melaatse en wie deed doden opstaan? Ik ben Jezus, zoon van Maria. Lees over mij in de Koran, in de Sura Mariam." Na de begrafenis van haar vader begon Gulshan in de Koran te lezen, in haar eigen taal, het Urdu. Daar las ze over Jezus en over de grote wonderen die hij gedaan had. De jaren erna bad ze voortaan tot Jezus en vroeg ze hem of hij haar wilde genezen. Er gebeurde niets, maar toch werd haar geloof in Jezus steeds sterker. Op een dag riep ze het wanhopig naar hem uit: "Als u het kunt, genees mij en zo niet, zeg het dan." Daarna werd haar hele kamer licht en er stond iemand in haar kamer die zei dat hij Jezus was en dat ze naar hem toe moest komen lopen. Ze kon helemaal niet lopen, maar probeerde het toch. En toen kon ze een paar passen lopen en legde Jezus zijn hand op haar hoofd. Daarna was ze helemaal genezen. Natuurlijk ging ze dat aan haar familie vertellen. Die waren stom verbaasd, maar wel heel blij voor haar. Alleen bleef Gulshan maar vertellen wat er gebeurd was en dat Jezus haar had genezen. Na een tijdje merkte ze dat dat niet goed viel bij haar familie. En tenslotte zeiden ze tegen haar: "Je moet zeggen dat Mohammed je genezen heeft." Haar familie was bang voor de andere moslims in Pakistan. In Pakistan en in de meeste islamitische landen mag je geen christen worden als je moslim bent. We weten van de ranglijst christenvervolging van Open Doors dat ook in de islamitische landen de christenen erg vervolgd worden. En Gulshan wilde nu christen worden. Uiteindelijk moest ze vluchten, want haar eigen broers dreigden haar om het leven te brengen als ze niet brak met Jezus. Maar ondanks alles was ze blij, want ze kende nu Jezus en ze was genezen. En daar bleef ze over vertellen, nu in het buitenland.

De mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: "Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?" De een zei: "Ja, die is het." En de ander: "Nee, maar hij lijkt er wel op." De man zelf zei: "Ik ben het echt." Toen vroegen ze: "Hoe zijn je ogen opengegaan?" Hij zei: "Iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: 'Ga naar Siloam om u te wassen.' Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien." De mensen nemen de man dan mee naar de Farizeeën en die zijn hoogst verontwaardigd, omdat dit alles op een Sabbat is gebeurd. En op een Sabbat mag je geen deeg maken en dus ook geen modder, zoals Jezus gedaan heeft. De ouders van de man worden er ook bij geroepen en aan hen wordt gevraagd of dit echt hun zoon is en of hij echt weer kan zien en hoe dat dan kan. Maar zijn ouders houden zich op de vlakte. Ze weten dat ze uit de synagoge gestoten zullen worden als ze toegeven dat Jezus de Messias is en dat hij hun zoon heeft genezen. Tegen de ouders wordt vervolgens gezegd dat ze God de eer moeten geven, niet Jezus. Net zoals tegen Koeljan gezegd werd dat ze Mohammed de eer moest geven, niet Jezus. Als je uit de synagoge werd gezet, dan verloor je iedereen om je heen. Dat was je vertrouwde kring. Je stond er dan voortaan helemaal alleen voor. Zo kan het ook voor ons moeilijk zijn om in te gaan tegen de mensen om ons heen, de mensen uit onze eigen kring. Misschien heb jij ook bijzondere dingen met Jezus meegemaakt. Waarschijnlijk wel. Daarom geloof je. Daarom luister je nu naar deze uitzending. Of misschien geloof je nog niet, maar ga je binnenkort bijzondere dingen meemaken met Jezus en is het geen toeval dat je nu naar deze uitzending luistert. Maar als je iets bijzonders met Jezus hebt meegemaakt, durf je dan erover te praten met je vrienden, met je familie, op het werk, ook als je weet dat het niet goed zal vallen. Die genezen man is heel dapper. Hij spreekt openlijk over het wonder en hij vertelt precies hoe het gegaan is. Vaak durven mensen die iets bovennatuurlijks hebben meegemaakt daar niet over te praten, omdat ze bang zijn voor de reacties uit hun omgeving. Als dominee spreek ik regelmatig mensen die heel bijzondere dingen hebben meegemaakt met Jezus. Maar als ze dat dan aan mij vertellen, zeggen ze erbij: "Ik vertel het alleen aan jou." Ze vertellen het alleen aan mij omdat ik dominee ben. Want ze zijn bang dat de mensen om hen heen hun voor gek zullen verslijten als ze vertellen wat ze meegemaakt hebben. En ik vind dat zelfs zo jammer. Het is zo bemoedigend om van elkaar te horen wat we met God meemaken vandaag de dag. Koeljan en de blindgeboren man zwijgen niet over wat Jezus voor hen gedaan heeft. Hoe is dat voor jou? Ik hoop maar dat jij ook openlijk durft te praten over wat Jezus voor je gedaan heeft. Het zal je niet zoveel kosten als Koeljan, die moest vluchten voor haar leven. En als de blindgeboren man die uiteindelijk verstoten werd uit de synagoge en het voortaan alleen moest zien te rooien. Allebei verloren ze hun sociale vangnet en moesten ze een heel nieuw leven beginnen. Maar ze hoefden het niet alleen te doen. Ze kenden nu Jezus. Jij kent Jezus ook. Misschien is het goed om aan God te vragen met wie je dat zou kunnen delen deze week. Misschien laat hij je een gezicht zien of komt er een naam in je gedachten. Je hoeft in elk geval niet alleen iemand te vertellen over wat je met Jezus hebt meegemaakt. Jezus is bij je. Dat heeft hij beloofd.

Elisa Krijgsman, de opwekking band. Je hoorde Herik roep vanuit het dal. Daarvoor What an Awesome God. Je hoorde Phil Wickham. En zo gaan we het weekend van Groot Nieuws Radio in. Maandag dan zijn we weer terug met Levenswoorden vanaf 5:30 op je radio. En het hele weekend ook al op onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Dit is Darlene Sack.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 7, vers 24 tot 35 uit de Basisbijbel. De mannen gingen terug naar Johannes. Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen over Johannes: waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer in de wind wuift? Nee. Maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijk man in dure kleren? Nee, want de mensen met dure kleren en een rijk leven wonen in de paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg jullie dat hij zelfs belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat: ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, er geen belangrijker profeet is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Alle mensen die naar Johannes luisterden, zelfs de belastingontvangers, zeiden dat God gelijk had, dat hij wilde dat de mensen moeten gaan leven zoals hij het wil. En ze lieten zich door Johannes dopen. Maar de farizeeërs en wetgeleerden zeiden dat het allemaal onzin was en lieten zich niet dopen. Waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op de kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen: we gingen bruiloftje spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we begrafenisje spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem zeiden jullie: er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie: hij zit maar te vreten en te zuipen. En hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed. Maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid erkend.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Voor iedere vakantie.

0: provincie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en 2 kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
1: 2 files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein 30 minuten. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar beter bed.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zegt

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
9: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
10: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in een gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: the gift of life and breath.
1: Geniet van de zomer
2: met het christelijke radiostation
1: Grootnieuwsradio.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio. Great.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.